0: is verdere schade daarna voorkomen. Een illegale rave op een militair terrein in Zuid-Frankrijk heeft ongeveer 40.000 feestgangers getrokken. Autoriteiten waarschuwden voor onontplofte munitie die daar ligt vanaf de Tweede Wereldoorlog of zelfs langer geleden. Er waren geen grote incidenten, wel werd een onontplofte granaat verwijderd. Ongeveer 600 agenten en 45 brandweerlieden zijn ingezet. Frankrijk werkt aan nieuwe, strengere regels voor illegale feesten. Een groep Nederlandse toeristen is deze week geëvacueerd uit het Poolse Tatra-gebergte omdat hun tocht slecht was voorbereid. Eén persoon raakte vermist en werd later in Slowakije gevonden. Ook 5 Oekraïense toeristen moesten worden gered. Autoriteiten waarschuwen dat er boven de boomgrens nog sneeuw ligt en er risico's zijn. Containerrederij MSC start een nieuwe dienst richting de Persische Golf die de straat van Hormuz vermijdt. Het eerste schip vertrekt op 10 mei vanuit Antwerpen. Door de oorlog is de zeestraat vrijwel geblokkeerd. Vracht wordt via Europese havens naar de Rode Zee vervoerd en daarna verder over land vervoerd. Het weer tot slot. Vannacht zijn er opklaringen en valt langs de westkust en in het noordwesten nog een bui, mogelijk met onweer. Temperaturen liggen tussen de 10 en 13 graden bij weinig wind. Zondag begint zonnig, later ontstaan opnieuw buien en de middagtemperaturen 18 graden aan zee en 23 graden in het oosten.
1: Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De A2 van Utrecht naar Den Bosch is dicht tussen knooppunt Everdingen en Beest. Dat komt door een ongeluk. Het verkeer vanuit Utrecht naar het zuiden wordt omgeleid via Gorkum over de A27 en de A15. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Jos Geelhoed.
1: Het Israëlische leger heeft erkend dat het een religieus gebouw heeft beschadigd in het zuiden van Libanon. In de plaats Jaroen werd een gebouw geraakt tijdens operaties tegen Hezbollah. Volgens het leger werd niet direct erkend dat het om een religieuze locatie ging en is verdere schade daarna voorkomen. Een illegale rave op een militair terrein in Zuid-Frankrijk heeft ongeveer 40.000 feestgangers getrokken. Autoriteiten waarschuwden voor onontplofte munitie die daar ligt vanaf de Tweede Wereldoorlog of zelfs langer geleden. Er waren geen grote incidenten, wel werd een onontplofte granaat verwijderd. Ongeveer 600 agenten en 45 brandweerlieden zijn ingezet. Frankrijk werkt aan nieuwe, strengere regels voor illegale feesten. Een groep Nederlandse toeristen is deze week geëvacueerd uit het Poolse Tatra-gebergte omdat hun tocht slecht was voorbereid. Eén persoon raakte vermist en werd later in Slowakije gevonden. Ook 5 Oekraïense toeristen moesten worden gered. Autoriteiten waarschuwen dat er boven de boomgrens nog sneeuw ligt en er risico's zijn. Containerrederij MSC start een nieuwe dienst richting de Persische Golf die de straat van Hormuz vermijdt. Het eerste schip vertrekt op 10 mei vanuit Antwerpen. Door de oorlog is de zeestraat vrijwel geblokkeerd. Vracht wordt via Europese havens naar de Rode Zee vervoerd en daarna verder over land vervoerd. Het weer tot slot. Vannacht zijn er opklaringen en valt langs de westkust en in het noordwesten nog een bui, mogelijk met onweer. Temperaturen liggen tussen de 10 en 13 graden bij weinig wind. Zondag begint zonnig, later ontstaan opnieuw buien en de middagtemperaturen 18 graden aan zee en 23 graden in het oosten.
2: Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De A2 van Utrecht naar Den Bosch is dicht tussen knooppunt Everdingen en Beest. Dat komt door een ongeluk. Het verkeer vanuit Utrecht naar het zuiden wordt omgeleid via Gorkum over de A27 en de A15. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Jos Geelhoed.
1: Het Israëlische leger heeft erkend dat het een religieus gebouw heeft beschadigd in het zuiden van Libanon. In de plaats Jaroen werd een gebouw geraakt tijdens operaties tegen Hezbollah. Volgens het leger werd niet direct erkend dat het om een religieuze locatie ging en is verdere schade daarna voorkomen. Een illegale rave op een militair terrein in Zuid-Frankrijk heeft ongeveer 40.000 feestgangers getrokken. Autoriteiten waarschuwden voor onontplofte munitie die daar ligt vanaf de Tweede Wereldoorlog of zelfs langer geleden. Er waren geen grote incidenten, wel werd een onontplofte granaat verwijderd. Ongeveer 600 agenten en 45 brandweerlieden zijn ingezet. Frankrijk werkt aan nieuwe, strengere regels voor illegale feesten. Een groep Nederlandse toeristen is deze week geëvacueerd uit het Poolse Tatra-gebergte, omdat hun tocht slecht was voorbereid. Eén persoon raakte vermist en werd later in Slowakije gevonden. Ook 5 Oekraïense toeristen moesten worden gered. Autoriteiten waarschuwen dat er boven de boomgrens nog sneeuw ligt en er risico's zijn. Containerrederij MSC start een nieuwe dienst richting de Persische Golf die de straat van Hormuz vermijdt. Het eerste schip vertrekt op 10 mei vanuit Antwerpen. Door de oorlog is de zeestraat vrijwel geblokkeerd. Vracht wordt via Europese havens naar de Rode Zee vervoerd en daarna verder over land vervoerd. Het weer tot slot. Vannacht zijn er opklaringen en valt langs de westkust en in het noordwesten nog een bui, mogelijk met onweer. Temperaturen liggen tussen de 10 en 13 graden bij weinig wind. Zondag begint zonnig, later ontstaan opnieuw buien. En de middagtemperaturen 18 graden aan zee en 23 graden in het oosten.
2: Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De A2 van Utrecht naar Den Bosch is dicht tussen knooppunt Everdingen en Beest. Dat komt door een ongeluk. Het verkeer vanuit Utrecht naar het zuiden wordt omgeleid via Gorkum over de A27 en de A15. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Now, another hour of the greatest hits. Golden

te gelukkig zijn. Gelukkig zijn, daarvoor wil ik alles geven. Weg wat te veel is, geen stress aan mijn lijf. Gelukkig zijn, gelukkig zijn.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Stevige onweersbuien hebben gisteravond lokaal voor overlast gezorgd in Nederland, waardoor onder meer een voetbalwedstrijd in Nijmegen tijdelijk werd stilgelegd. In Limburg stroomden straten vol water en viel een boom om. Brandweerlieden bij natuurbranden moesten hun werk tijdelijk staken door het onweer. Een illegale rave in Frankrijk heeft tienduizenden feestgangers op de been gebracht. Het feest vond plaats op een militair terrein waar volgens de autoriteiten nog onontplofte munitie kan liggen. Er kwamen uiteindelijk zo'n 40.000 mensen op af. Grote incidenten bleven uit, al moest wel een granaat worden verwijderd. De Oostenrijkse politie heeft een man opgepakt die wordt verdacht van het vergiftigen van babyvoeding met rattengif. In meerdere potjes werd gif aangetroffen, maar niemand raakte gewond. Volgens justitie ging het om een poging tot afpersing van de fabrikant die miljoenen euro's in cryptovaluta moest betalen. Max Verstappen heeft gisteravond in Miami zijn beste kwalificatie van het seizoen gereden. De Nederlander startte de Grand Prix vanaf de tweede plek achter polezitter Kimi Antonelli. Daarmee laat Verstappen zien dat de Red Bull terrein goed maakt na een moeizame seizoenstart. Concurrenten als Charles Leclerc en Lando Norris starten respectievelijk op 3 en 4. Dan nog het weer. Vanmorgen begint op de meeste plaatsen droog met geregeld zon. Later trekken vanuit het westen enkele buien binnen met kleine kans op onweer. In de middag wordt het wisselvallig, met vooral in het noordoosten stevige buien en windstoten tot 70 km per uur. Het wordt vanmiddag zo'n 17 tot 24 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De A2 van Utrecht naar Den Bosch is dicht tussen knooppunt Everdingen en Beest. Dat komt door een ongeluk. Het verkeer vanuit Utrecht naar het zuiden wordt omgeleid via Gorkum over de A27 en de A15. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 14 degrees.
1: Tweede Pinksterdag hoor jij op Golden Oldies Radio de vergeten plaat top 100. Van 10 tot 6 uur, 6 DJ's, 100 platen. Een weldaad voor je oren. Tweede Pinksterdag.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Stevige onweersbuien hebben gisteravond lokaal voor overlast gezorgd in Nederland, waardoor onder meer een voetbalwedstrijd in Nijmegen tijdelijk werd stilgelegd. In Limburg stroomden straten vol water en viel een boom om. Brandweerlieden bij natuurbranden moesten hun werk tijdelijk staken door het onweer. Een illegale rave in Frankrijk heeft tienduizenden feestgangers op de been gebracht. Het feest vond plaats op een militair terrein waar volgens de autoriteiten nog onontplofte munitie kan liggen. Er kwamen uiteindelijk zo'n 40.000 mensen op af. Grote incidenten bleven uit, al moest wel een granaat worden verwijderd. De Oostenrijkse politie heeft een man opgepakt die wordt verdacht van het vergiftigen van babyvoeding met rattengif. In meerdere potjes werd gif aangetroffen, maar niemand raakte gewond. Volgens justitie ging het om een poging tot afpersing van de fabrikant die miljoenen euro's in cryptovaluta moest betalen. Max Verstappen heeft gisteravond in Miami zijn beste kwalificatie van het seizoen gereden. De Nederlander startte de Grand Prix vanaf de tweede plek achter polezitter Kimi Antonelli. Daarmee laat Verstappen zien dat de Red Bull terrein goed maakt na een moeizame seizoenstart. Concurrenten als Charles Leclerc en Lando Norris starten respectievelijk op 3 en 4. Dan nog het weer. Vanmorgen begint op de meeste plaatsen droog met geregeld zon. Later trekken vanuit het westen enkele buien binnen met kleine kans op onweer. In de middag wordt het wisselvallig met vooral in het noordoosten stevige buien en windstoten tot 70 km per uur. Het wordt vanmiddag zo'n 17 tot 24 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De A2 van Utrecht naar Den Bosch is dicht tussen knooppunt Everdingen en Beest. Dat komt door een ongeluk. Het verkeer vanuit Utrecht naar het zuiden wordt omgeleid via Gorkum over de A27 en de A15. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran lopen opnieuw op. Iran heeft een voorstel gedaan om de straat van Hormuz te heropenen en het geweld te stoppen, maar president Trump is daar niet tevreden mee. Hij noemt de voorwaarden onacceptabel, al geeft hij wel de voorkeur aan diplomatie boven militair ingrijpen. Een concrete doorbraak lijkt dus voorlopig nog ver weg. Rusland en Oekraïne spreken elkaar tegen over de situatie in de regio Sumy. Moskou zegt dat het dorp Miropilia is veroverd met behulp van drones en artillerie. Oekraïne ontkent dat en stelt dat het gebied nog volledig in eigen handen is. Onafhankelijke bevestiging ontbreekt hierin nog, waardoor onduidelijk blijft wie de controle heeft. Stevige onweersbuien hebben gisteravond lokaal voor overlast gezorgd in Nederland, waardoor onder meer een voetbalwedstrijd in Nijmegen tijdelijk werd stilgelegd. In Limburg stroomden de straten vol water en viel een boom om. Brandweerlieden bij natuurbranden moesten hun werk tijdelijk staken door het onweer. Een illegale rave in Frankrijk heeft tienduizenden feestgangers op de been gebracht. Het feest vond plaats op een militair terrein waar volgens de autoriteiten nog onontplofte munitie kan liggen. Er kwamen uiteindelijk zo'n 40.000 mensen op af. Grote incidenten bleven uit, al moest wel een granaat worden verwijderd. Dan nog het weer. Vanmorgen begint op de meeste plaatsen droog met geregeld zon. Later trekken vanuit het westen enkele buien binnen met kleine kans op onweer. In de middag wordt het wisselvallig, met vooral in het noordoosten stevige buien en windstoten tot 70 km per uur. Het wordt vanmiddag zo'n 17 tot 24 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De A2 van Utrecht naar Den Bosch is dicht tussen knooppunt Everdingen en Beest. Dat komt door een ongeluk. Het verkeer vanuit Utrecht naar het zuiden wordt omgeleid via Gorkum over de A27 en de A15. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In het centrum van Hogeveen heeft een grote brand gewoed. 8 woningen werden ontruimd nadat een autobrand oversloeg naar huizen in de Jonkheer de Jongensstraat. De brandweer rukte massaal uit en kreeg het vuur onder controle. Voor zover bekend raakte niemand gewond, maar bewoners kunnen voorlopig nog niet terug naar huis. De Verenigde Staten gaan fors meer dan 5000 militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat heeft president Donald Trump gezegd. Eerder was al sprake van zo'n 5000, maar volgens hem wordt het aantal nog verder verlaagd. De stap volgt na spanningen met Duitsland en zorgen voor zorgen binnen de NAVO. Rusland en Oekraïne spreken elkaar tegen over de situatie in de regio Sumy. Moskou zegt dat het dorp Miropilia is veroverd met behulp van drones en artillerie. Oekraïne ontkent dat en stelt dat het gebied nog volledig in eigen handen is. Onafhankelijke bevestiging ontbreekt hierin nog, waardoor onduidelijk blijft wie de controle heeft. De spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran lopen opnieuw op. Iran heeft een voorstel gedaan om de straat van Hormuz te heropenen en het geweld te stoppen, maar president Trump is daar niet tevreden mee. Hij noemt de voorwaarden onacceptabel, al geeft hij wel de voorkeur aan diplomatie boven militair ingrijpen. Een concrete doorbraak lijkt dus voorlopig nog ver weg. Dan nog het weer. Vanmorgen begint op de meeste plaatsen droog met geregeld zon. Later trekken vanuit het westen enkele buien binnen met kleine kans op onweer. In de middag wordt het wisselvallig, met vooral in het noordoosten stevige buien en windstoten tot 70 km per uur. Het wordt vanmiddag zo'n 17 tot 24 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Nooit niks op zondag. Mis niks van de mooiste herinneringen en de bijna vergeten classics. Sfeervol gemengd in een nostalgische mix. Er is vast wel iets bij voor jou. Elke zondag van 8 tot 8, de sfeer van Mi Amigo op Golden Oldies Radio.

zijn niet alleen de vogeltjes buiten die aan het fluiten zijn, maar hij kan er ook wat van. Roger Whittaker. De man die in vele talen heeft gezongen. In het Engels, Duits en het Frans, zoals je kon horen.

0: daar zijn ze weer vandaag. De Amigos. Nee, niet de Amigos. Jouw Amigos op de radio. Te beginnen vandaag met dit programma weer, zoals je gewend bent. Ook goedemorgen bij jouw favoriete radiostation, Golden Oldies.
1: The best music all the time. Golden Oldies.

0: I'm working. Op de vroege zondagmorgen. Nou ja, het is eigenlijk een uit de hand gelopen hobby, hè? Maar hoe leuk is het om met elkaar te zijn op de zondagmorgen op dit vroege uur. En ja, samen gewoon een hele kop koffie te drinken. En neem er ook iets lekkers bij.
1: De Suzy Wafels, de Suzy Wafels. De Suzy Wafels, de Suzy Wafels.
0: Zeg het maar, Mark.
2: De commercials in Ook Goedemorgen komen uit het verleden van Radio Miami Go. En hebben uitsluitend een historische waarde.
3: Zondagochtend om 10 uur brengt Ton Schipper je keukenpret. Een feest van zeezenderhits, vergeten klassiekers, iconische reclamespots en nostalgische jingles. En wekelijks ook een gloednieuwe artificiële song. Een uniek liedje gecreëerd met AI. Mis het niet. Zet hem op www.goldenoldies.radio en beleef elke zondag de magie van Miamigo.
0: En zo is het. Wij houden van elkaar, toch? Want everybody needs somebody to love.

rockin' and rollin'. We'll be rockin'. Wat waren dat de tijden? We'll be rockin' and rollin' with the real gone crazy beat. Roy Hall was hier. And Three Alley Cats. Dat zijn de mooie muziekjes die we vandaag laten horen hier bij Golden Oldies Radio. Precies. En van Something Old naar Something New. Vorige week was dit de hitkans van Frans. En deze week geef ik hem nog een duwtje. 24 Hours van de Nederlandse formatie Sommieux.

doet me even denken aan 24 uur, 7 dagen per week. Golden Oldies Radio op het internet. Jij hebt het gevonden. Hoe leuk is dat? We gaan door met een hit uit 1975. En het bleef tot 76 in de hitparade. En dat was dik verdiend voor Elton John en Kiki D.

0: Elton John met zijn eigen ontdekking. Hij had het al snel in de gaten. Kiki Dee heeft talent, zei hij. En hij maakte ook samen met haar dit plaatje. Een eerlijke hit, Don't Go Breaking My Heart. Hey, leuk dat je er bent. Vandaag weer 6 amigo's die programma's maken in die voortreffelijke sfeer van toen, zal ik maar zeggen. De authentieke sfeer van Mi Amigo hoor je de hele dag bij Golden Oldies Radio. En jij hoort erbij.
1: Climb aboard the love ship. The sound of Mi Amigo. With love and good music. Every Sunday from 8 to 8 on Golden Oldies Radio.

0: bent alles. Alles wat ik wil in mijn leven. Hoe leuk is dat om te horen. Onder het motto, you got it. Helpt u maar. Ah, wat een heerlijke plaat. Hij was al succesvol in de jaren 50 en 60, Roy Orbison. En wat was het een verrassing dat hij in de jaren 80 weer in onze hitparade terechtkwam met dit mooie nummer. En dat stond 11 weken lang in de hitparade en bereikte de top 5. Maar goed, allemaal niet belangrijk. Wat belangrijk is, is wat wordt straks de eerste plaat in het tweede uur. En daarvoor heb je gestemd en wel op deze fragmentjes.
1: Nummer 1.

Blijf erin geloven, zeg ik van mij. Hè? Do you believe in magic? Dat is een mooie gouden ouwe. Ik zeg een goedemorgen tegen Marjolein. Marjolein, de afgelopen 2 weken heb ik je gemist. Echt. En je bent weer helemaal terug. En op dit ogenblik zijn Robert en Sylvia op weg naar een familiebrunch. Ze zitten in de auto te luisteren. Leuk dat jullie er toch bij zijn op deze dag. Op deze mooie zondag. Maar met maandag heb ik trouwens helemaal niet.

0: down.
1: Depressieve gevoelens, zo te horen, ja. Maar daar zijn medicijnen voor. Moet je ook weer niet te veel van innemen? Dat is niet fijn. I don't like Mondays. Weer even een ogenblik waren we in de jaren 70. En natuurlijk met de Boomtown Rats.
2: Broadcasting on the internet. The best music all the time. This is Golden Oldies Radio.
3: I've heard people say that too much of anything

0: band van de liefde, zeggen we dan maar toch. Hè? Barry White in the Love Limited Orchestra. Speciaal voor de liefhebbers van dit soort muziek. En die zijn er. En die behoren tot mijn vaste luisteraars. En daar ben ik zo blij mee. Ja, ze zijn er elke week weer. Sommigen zetten er speciaal de wekker voor. En ze hoort het.
1: Muziek van alle tijden, de speer van mi amigo. Elke zondag op Golden Oldies Radio.
0: Want ik zet ook altijd mijn wekkertje. Hè? Om 5 minuten voor 7 sta ik op. Om 's ochtends om 8 uur voor jou echt te zijn.
2: Ik

0: Maar wel beide handen aan het stuur, zou ik je willen zeggen. Dat was Millie van Wijk en Onderweg naar Jou.
1: Elke zondag van 8 tot 10.

0: schommel de bommel. Rock the boat. Rock the boat. Een succes in 1974. Dat was het jaar waarin ik radio ging maken. Met de CS en de Mi Amigo. Wat is het lang geleden. Wat is het allemaal snel gegaan. Ik heb nu grijze haren. Dat was toen wel anders. Trouwens, ik heb niet meer zoveel haar. Ook dat nog een keer. Ja, ik zal het er toch mee moeten doen.
1: De cover. Cover. Cover. De cover. De cover van de week.
0: Zo. Live vanuit The Voice.

0: Snik.
1: Snik, ja. The End of the World. We doken in het verleden van deze zangeres. En dat was natuurlijk Skeeter Davis. Ja, het

0: Ik vond het destijds al een heel speciaal plaatje. En ja, zo af en toe moet het gewoon voorbij komen in ook Goedemorgen.
1: Het volgende nummer van Joepie met 118 verschillende vierkleurenstickers.
0: En dit is de laatste van het eerste uur. Zo dadelijk, uiteraard aan het begin van het tweede uur, de plaat met de meeste stemmen van afgelopen week. Maar eerst hebben we nog tijd voor deze man natuurlijk. Tony Christie is hier. And is this the way to Amarillo?

Vergeet niks op zondag. Mis niks van de mooiste herinneringen en de bijna vergeten classics. Sfeervol gemengd in een nostalgische mix. Er is vast wel iets bij voor jou. Elke zondag van 8 tot 8. De sfeer van Mi Amigo. Op Golden Oldies Radio.

Doe normaal, zeg ik dan maar. Een hele goede morgen, mocht je er niet eerder bij zijn geweest. We zijn beland in de tweede uur van ook Goedemorgen bij Golden Oldies Radio. En dit is de plaat met de meeste stemmen. Die ga ik dus draaien als eerste in de tweede uur. Hier is Tom Jones. En Love Me Tonight. I'm

0: En ik heb goed nieuws.
1: Ja. We hebben heel veel mensen gestemd de afgelopen week. En het was niet alleen Tom Jones die 5 stemmen kreeg, maar ook deze zanger. En dan weet je, dan draai ik hem ook. Paul Simon. En hier is Mother and Child Reunion. Oh yeah. No,

0: Madeline Child Reunion. Ja, die kreeg ook genoeg stemmen. En dus mocht hij klinken. Heb ik ook weer luisteraars heel blij meegemaakt. En dan Robert. Heel belangrijk. Jij vroeg er straks. Is het ook nummer 3 die je gaat draaien? Want daar heb jij namelijk op gestemd. En het goede nieuws is dat precies op het randje er nog een 10e stem bij kwam. En dus mag ik die ook laten horen.
1: This is Golden Oldies.
0: Lekker hè?
1: Radio.
0: Genieten.
2: The sound of me, amigo.
0: En dus gaan we naar deze dames. The Sound of Philadelphia. Daar behoorden ze bij. The Three Degrees, de dames van Dirty Old Man. Ja, dat kon ik in mijn zak steken. En ze zingen voor jou, Robert. Take good care of yourself.

0: 40 luisteraars van ook Goedemorgen. Die deelname aan stemmen, want zo noem ik het hier, even heel erg tevreden gesteld. Ja, dat 3 Degrees met MFSB, dat grote orkest en Take Good Care of Yourself. En natuurlijk gaan we weer stemmen voor volgende week zondag. En dat doen we op deze fragmentjes.
1: Nummer 1.

0: Echt waar?
1: Ja. Zo praat ik eigenlijk altijd over mijn Saskia. Dan zeg ik heb de hoofdprijs.
2: Bringing back the golden sound of yesterday on Golden Oldies Radio.

0: Bij dit nummer moet ik even denken aan onze zoon Florian. Hij liep de marathon, de Rotterdamse marathon. 42 kilometer en nog wat meters. Ja. En onderweg riepen we heel hard, keep on running. En hij deed het en hij heeft het gehaald.
1: Geef nu je huid de fleur en geur van frisse groene appels met Season groene appelzeep. Nieuwe Season zeep is mild. Verkwikt je hele huid met de frisheid van groene appels. Season groene appelzeep voor een mooie huid. Herkenbaar aan de frisse geur.
2: De commercials in Ook Goedemorgen komen uit het verleden van Radio Miami Go. En hebben uitsluitend een historische...

0: Toen waren ze nog fris en fruitig, deze. Ja, ABBA. Ik heb ze ooit een keer persoonlijk mogen ontmoeten. Ze waren hier voor een concert in Ahoy. En ik mocht een kort interview doen destijds in het Amstel Hotel in Amsterdam. Nou, dat werd een heel kort interview, want ze hadden er eigenlijk geen zin in. Ze waren heel druk met dat optreden. En daar wilden ze zich eigenlijk op concentreren.
1: Elke zondag van 4 tot 6. De sfeer van Mi Amico op Golden Oldies Radio.
0: Oh ja?
1: Schoon Schip met Joe Wells.
2: Joe Wells houdt je in de sfeer. Met hits en jingles van Mel Eer.
0: En ik zeg dan altijd, hij heeft zo'n leuke rubriek waar jij ook aan deel kan nemen. Op zijn Facebookpagina natuurlijk. Afijn, luister even naar dit.
3: Jij kunt nu kiezen uit het origineel en de cover. En komende zondag hoor je dan de versie met de meeste keuze in Schoon Schip.
4: Het origineel of de cover.
3: Vandaag met The Animals, The House of the Rising Sun.
5: Every

0: Origineel of de cover?
1: Het origineel of de cover? Stem nu op mijn Facebookpagina Joe Wells en luister volgende week naar het origineel of de cover.
2: Jij hebt het dus voor het zeggen, hè? Jij gaat nu gewoon even naar zijn Facebookpagina en doet gezellig mee. Ah, heerlijk. En ja, als ik zou moeten stemmen, zou moeten kiezen uit deze twee, dan wordt het voor mij erg moeilijk. Want die Animals, ja, die waren natuurlijk uit mijn jeugd. Maar wat heb ik veel bij de Veronica Drive-In shows in Nederland en België, die van Santa Esmeralda gedraaid. Nou fijn, ik denk er nog even over na, jij misschien ook. Maar vergeet het niet, hè. Laat Joe weten waar je voor gaat. En nu, van Gladys Knight, samen met haar Pips. Taste

0: En zij me roepen. En dan ah, ah, ah, ah. Heerlijk, die muziek van Gladys Knight en de Pips. Het hoort gewoon thuis in dit programma.
1: This is Golden Oldies Radio. All the time.
2: Wherever you are, whatever you do.
1: Golden Oldies Radio.
0: En dit nummer ken je vast en zeker ook nog wel. Weer een stukje country een keer in de show. You've painted

0: God's sakes, turn around.
1: Het lijkt wel een trein, hè? Ruby, don't take your love to town. Ja, Kenny Rogers op zijn best, mogen we wel stellen. Er zijn luisteraars die mij wel eens vragen van... Frans, draai je alles uit de computer? Of draai je af en toe ook iets van vinyl? Nou, luister maar even. Zegt dit genoeg? Ja.

0: Maar dan dit, hè? Dat had je bij die 45 RPM zwarte schijfjes. Dan bleef soms de naald eventjes hangen. Enfin, het was natuurlijk fake.
1: Wie, oh wie, wordt er vandaag door Frans geëerd?
0: Waar is mijn lijstje? En
1: van harte gefeliciteerd.
0: Het wordt weer gezellig bij een aantal mensen vandaag. Die krijgen familie en vrienden op visite. Zo mag ik noemen, Steven van Mulkens. Die is jarig bij een kroonjaar. Je bent 60 vandaag. En gewoon lekker door, hè. Martin Horne. Die is ook jarig, dus. Ja, anders stond hij niet in deze lijst, Frans. Nee, daar heb je ook weer gelijk in. Adriaan Aert heeft er een jaartje bij. P.K. Erkelens. Die is ook jarig. En Maria Goossen. Zij is trouwens de jongste in de lijst. 48 jaar. En dan gaat Blok de oudste. Die is vandaag 73 geworden. Allemaal lekker doorgaan. En

0: Hoi! Hartstikke idee. Tja, en dan hebben we tijd voor dit.
1: De wasminuut van Tefal. Voor alle kleine en fijne tussendoorwasjes. Handig naast uw wasautomaat. En praktisch voor alleenstaanden.

Nou, dit is echt een Mia Miko plaatje, toch? Your baby ain't your baby anymore. Het zal je maar gebeuren, hè?

0: amigo origineel.
1: Hoor hem bezig, hoor hem doen. Wim van Egmond is je avondkampioen.
2: De gouden glans van radio streamt over het internet met deze Mi Amigo klassieker.

0: was dat toch een heerlijke tijd, hè? De tijd van Billy Joe Royal. En natuurlijk het nummer Hush.
1: Elke zondag van 8 tot 10. Ook Goeiemorgen met Frans van der Drift.
2: The sound of the amigo. Golden oldies radio.
0: Nou, vooruit voor de liefhebbers. Daar is hij dan. Jimmy Bohorn. En hij heeft het niet alleen gedaan. Hij deed het samen met de Sunshine Band. Je weet wel, van Casey zal ik maar zeggen. En hij zingt speciaal voor jou en jou en jou. Dance Across the Floor.

ken je natuurlijk ook, hè? Stevie Wonder. Op het mondorgeltje. Waar hij groot mee is geworden, toch? I was made to love her.

via het internet luister je nou ook goedemorgen bij Golden Oldies Radio. En de collega's die zijn zich al aan het warm lopen. Ja, dat is goed voor de beenspieren, zal ik dan maar zeggen. Straks ga je ze horen. Maar eerst heb ik nog een paar plaatjes voor je tot 10 uur.

Kijk even op de klok. Ik zie dat ik toe ben aan zo'n beetje de laatste muziekjes in deze show. Ja, het is weer heel snel gegaan. Jammer, hè? Jammer, maar helaas. En volgende week natuurlijk is er weer een nieuwe aflevering.

break away. Tracy ging even helemaal los. Lieve luistervrienden, dit was die weer. Het programma zoals je dat elke zondag tussen 8 en 10 gewoon bent. Ook goedemorgen. Veel plezier zo dadelijk met Tom met zijn keukenpret.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Grand Prix van Miami begint vandaag 3 uur eerder vanwege dreigend extreem weer. De organisatie samen met de FIA heeft dat besloten om zware onweersbuien te vermijden en de veiligheid te garanderen. Voor ons betekent dat dat de race niet vanavond om 10 uur, maar om 7 uur te zien zal zijn. Een kleine Franse brouwer moet stoppen met zijn bier John Lemmon na een klacht van Yoko Ono. Zij vindt dat de naam te veel lijkt op haar overleden man John Lennon en beroept zich op merkrechten. De brouwer mag nog wel zijn bestaande voorraad verkopen en daarna verdwijnt het bier uit de schappen. In het centrum van Hoogeveen heeft een grote brand gewoed. 8 woningen werden ontruimd nadat een autobrand oversloeg naar huizen in de Jonkheer de Jongensstraat. De brandweer rukte massaal uit en kreeg het vuur onder controle. Voor zover bekend raakte niemand gewond, maar bewoners kunnen voorlopig nog niet terug naar huis. De Verenigde Staten gaan fors meer dan 5000 militairen terugtrekken uit Duitsland, dat heeft president Donald Trump gezegd. Eerder was al sprake van zo'n 5000, maar volgens hem wordt het aantal nog verder verlaagd. De stap volgt na spanningen met Duitsland en zorgen voor zorgen binnen de NAVO. Dan nog het weer. Vanmiddag is het half tot zwaar bewolkt en trekken buien over het land. Vooral in het noordoosten kunnen ze stevig zijn, met onweer en windstoten tot 70 km per uur. Het wordt 17 graden aan de kust en lokaal 24 graden in het oosten. Vanavond vallen er verspreid buien met kans op onweer en mogelijk mist op de Wadden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Nooit niks op zondag. Mis niks van de mooiste herinneringen en de bijna vergeten classics. Sfeervol gemengd in een nostalgische mix. Er is vast wel iets bij voor jou. Elke zondag van 8 tot 8. De sfeer van Mi Amigo. Op Golden Oldies Radio.
3: Hola, buenos días. Escuchas el sonido de Mi Amigo en Golden Oldies Radio.

0: Goedemorgen.
1: Bonjour.
2: Buen día.
3: Guten Morgen.
4: Goedemorgen.
3: For you and me.
5: Hé, wat krijgen we nu?

0: ik dacht, ik ga even iets doen waar ik al heel lang zin in had. Dat is de overgebleven slaapkoppen wakker schudden op zondagochtend. Och, arme Frans van de Drift. Heeft hij zo hartstikke zijn best gedaan om je op een leuke, rustige manier wakker te maken? Hij komt er daar om 10 uur ineens een halve garen aanzetten met gitaargejengel en status quo. Ja, sorry, maar ik vond het zelf wel leuk.
1: Dank!

0: Jawel, Frans, voor de gezelligheid en voor het ontbijt.
1: Dan Schipper.
0: Mag ik nu nog blijven na al die herrie van daarnet?
1: Keukenbrett.
0: Hopelijk ben je er nog en heb je je radio niet verzet. Kijk eens, dat is allemaal rijmen en dichten zonder op te lichten. Maar ik beloof je op mijn kinderzieltje, ik ga in de loop van deze uitzending ook af en toe wel eens wat rustigs draaien.

0: nostalgie met Trinity. We love the pirate stations. Een liedje uit de tijd dat het verboden was om de mensen leuke muziek aan te bieden via gewoon een radiostation.
1: De commercials in Keukenpret komen uit het verleden van Radio Miamigo en hebben alleen een historische waarde.
2: Wat is een vakantie zonder lekker eten?
3: Een etentje in Lesquinade in Playa de Aro.
2: Internationaal bekende keuken.
3: Goede bediening.
2: Een gezellige sfeer.
3: En tegen betaalbare prijzen.
2: Lesquinade, een restaurant pizzeria in het hartje van de binnenstad van Playa de Aro.
1: Dit is het echte geluid van Radio Miamigo.

Elke zondag hoor je op Golden Oldies Radio de sfeer van Mi Amigo. Wat niet wil zeggen dat we alleen maar muziek draaien uit de 60s, 70s en 80s. Soms hoor je hier ook heerlijke hits van daarna, zoals dit liedje uit 2000 van Ronan Keating. Wherever you are, whatever you do, Golden Oldies.

0: baby. And I'll be yours. Tot 12 uur. Keukenpret op Golden Oldies Radio.
1: Once upon a time, there was this radio show, Keukenpret, and its host, Ton Skipper. He knew nothing about cooking, but everything about fun and good music.
0: De jaren 70, dat waren de jaren van de onvervalste disco. Liedjes waar je heerlijk op kon dansen. En eerlijk gezegd, het klinkt nog altijd even aanstekelijk. Luister maar naar deze hier van Ecstasy, Passion and Pain met I Wouldn't Give You Up.

0: Ecstasy, Passion and Pain uit 1974 met I Wouldn't Give You Up. Niet plooien, niet opgeven. Er valt hier nog heel veel te beleven bij Golden Oldies Radio, zoals elke zondag trouwens. Luister maar.
1: Ladies and gentlemen. Iedere zondag van 12 tot 2.
2: Een beetje water. Een beetje zout.
3: Niet te veel.
1: Zoutwater met Ad Vlaming.
2: Zout.

0: You're gonna dig this. Voor de mooiste klassiekers en voor de vergeten pareltjes zit je hier altijd aan het goede adres. Elke zondag van 8 tot 8. En soms draaien we ook een nieuwe song die past bij de sfeer van toen. Zoals nu, René Vroeger samen met Waylon.
1: Good morning. This is Tom Skipper on Golden Oldies Radio.

zou best wel een grote hit kunnen worden voor René Vroeger samen met Waylon en Hoe de Liefde Gaat. Vrienden, we vieren een verjaardag vandaag. Niet van een persoon, maar wel van een gebeurtenis. Vandaag, 40 jaar geleden, op 3 mei 1986, klonk het meermaals La Belgique 12 points. En toen won Sandra Kim het Songfestival met J'aime la vie. Ik weet niet of België dit jaar kans maakt om nog eens een keertje voor een tweede keer te winnen. Maar ik denk het niet. Alhoewel, veel concurrentie van Nederland valt er dit jaar niet te vrezen. 19.

0: Go Jeans, vriend van Vrije Vogels.
1: De gouden glans van radio streamt over het internet met deze Mi Amigo klassieker.
2: We gaan twisten.
3: Remember.

0: Ik herinner me nog iets uit mijn jeugd. Ik was 7 jaar in 1961 en toen trouwde een oom van me. En op het huwelijksfeest heb ik hierop gedanst onder algemeen applaus van iedereen. Want die vonden het heerlijk dat er op de dansvloer een klein jochie helemaal uit de bol ging en stond te twisten als geen ander. Ja, dat zijn ze van die dingen die je nooit meer vergeet natuurlijk.
1: Dit is de tipper van Schipper.
0: Over een uurtje onthul ik je de nieuwe tipper, maar eerst nog even luisteren naar die van vorige week. Het is er eentje in de categorie Wat voelen we ons nog jong? Forever Young van DJ Licious en Milo.
2: Kom Schipper.

0: Of met andere woorden, eens Junior, altijd Junior. Zoals hier in het geval van Junior Walker. Het is eigenlijk een van mijn lievelingsliedjes uit de 70s. De Tamla Motown Sound. Junior Walker and the All-Stars and Take Me Girl, I'm Ready.
1: Tom Silver brings you...
2: Edit.

Een kleine blik op de klok leert ons dat het bijna tijd is voor het nieuws van 11 uur. Het weer en het verkeer. En daarna ben ik nog een uurtje bij je tot 12 uur. En tot het nieuws gaan we er nog even stevig tegenaan uit 1972 met de Edgar.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Bij droneaanvallen in Oekraïne zijn zeker 5 mensen om het leven gekomen. De aanvallen troffen meerdere plekken in het land terwijl de gevechten aanhouden. Tegelijk claimt Rusland dat het de volledige provincie Luhansk heeft veroverd, maar dat kan niet onafhankelijk worden bevestigd. Beide landen spreken elkaar tegen over de situatie aan het front. Een Duitse denktank waarschuwt dat een handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie kan uitmonden in een recessie. De aanleiding zijn de plannen van president Trump om importheffingen op Europese auto's flink te verhogen. Volgens economen kan dat de economie zwaar raken, vooral in Duitsland. Escalatie van het conflict zou grote gevolgen hebben voor groei en werkgelegenheid. Israël heeft de inwoners van 11 dorpen in Zuid-Libanon opgedragen om te vertrekken. Volgens het leger volgt het evacuatiebevel op aanhoudende spanningen en beschuldigingen dat Hezbollah het bestand schendt. Burgers moeten naar veiligere gebied trekken terwijl de situatie in de grensregio verder verslechtert en de kans op nieuwe aanvallen toeneemt. De gesprekken over de overname van de staaldivisie van ThyssenKrupp zijn voorlopig stilgelegd. Het Duitse concern en het Indiaanse Jindal Steel kwamen er samen niet uit, onder meer door de veranderde marktomstandigheden en financiële vraagstukken. ThyssenKrupp ziet inmiddels weer meer kansen voor de staaltak en blijft inzet op verzelfstandiging. Dan nog het weer. Vanmiddag is het half tot zwaar bewolkt en trekken buien over het land. Vooral in het noordoosten kunnen ze stevig zijn, met onweer en windstoten tot 70 km per uur. Het wordt 17 graden aan de kust en lokaal 24 graden in het oosten. Vanavond vallen er verspreid buien met kans op onweer en mogelijk mist op de Wadden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A12 Arnhem richting Duitse grens. De vertraging is een kwartier. A16 Rotterdam richting Antwerpen. Tussen knooppunt Prinsenviel en de Belgische grens. 20 minuten extra reistijd. Er is een rijstrook dicht. Staan daardoor ook file op de A58 Tilburg richting Breda. Voor knooppunt Galder 5 minuten oponthoud. A27 Gorkum richting Utrecht. Voor knooppunt Lunette 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Nooit niks op zondag. Mis niks van de mooiste herinneringen en de bijna vergeten classics. Sfeervol gemengd in een nostalgische mix. Er is vast wel iets bij voor jou. Elke zondag van 8 tot 8, de sfeer van Mi Amigo op Golden Oldies Radio.

0: and the gang. Let's celebrate the good times.
1: Valt er iets te vieren dan?
0: Ja, tuurlijk. Elke zondag van 10 tot 12. Keukenpret. Alleen maar met jou en met mij. You and I.

0: beleeft het hier bij Golden Oldies Radio. Elke zondag de sfeer van Mi Amigo. En laat de muzikale herinneringen maar opborrelen. Het was een superhit in de discotheken in Playa de Aro in 1978. Rick James met You and I.
1: De commercials in Keukenpret komen uit het verleden van Radio Mi Amigo en hebben alleen een historische waarde.
2: Tapijten en alle andere vloerbedekking aan prijzen enig in Europa. 1000 rollen in alle kleuren en motieven aan 99 frank de vierkante meter. De firma Vermeer Thijs en Zonen uit Westerlo zorgt ervoor dat u thuis zacht

dit liedje na al die jaren terug hoort, dan denk je... Goh, wat een prachtige cover was dit toch. Van 30 jaar geleden, 1996. Sanne met Land van ons twee. 1968. It's automatic when I talk with old friends. A conversation turns to... Ik wou net aankondigen, hier zijn de Beach Boys. Maar ontbreekt er niet iets? Volgens mij liggen de muzikanten nog te slapen. Waar is het orkest?

Wat een formidabele band was dat toch, hè? The Beach Boys, 1968, met Do It Again. Volgende week is het moederdag. Weet je al welk liedje je voor haar gaat zingen?

Een Franse zangeres die toch nogal wat succes had op het einde van de jaren 70. Dit was een liedje uit 1979. Sing to me mama van Karen Cheryl.

Just Can't Help Believing. Dat denk ik soms ook wanneer ik liedjes terughoor die ik al lang niet meer gehoord heb. Dan denk ik van, goh, waarom is die bijna vergeten? Ik heb er weer zo eentje gevonden. Delta.

0: Van Haren presenteert vlotte linnenschoenen voor dames, heren en kinderen voor vakantie en vrije tijd. Sportief en modern. Al vanaf 4,95 gulden.
1: De grootste hit uit meer dan 50 jaar pophistorie.
2: Mi amigo, mi amigo.
3: Golden Oldies Radio, mi amigo.
4: We gaan nog eens swingen in onze eigen taal. Met Peter Koelewijn.

0: vandaag een heel toepasselijk liedje. De eerste uitzending van de maand mei. En dan draaien we Mee Oh Mee van Peter Koelewijn. Het lijkt ervoor gemaakt te zijn.
1: Dit is de tipper van Schipper.

0: Van 6 tot 8. Zeezicht. Met De Dubbeldraai, De Tune van Toen en een Mi Amigo origineel.
1: Hoor hem bezig, hoor hem doen. Wim van Egmond is je avondkampioen.
2: Je hoort het, er valt vandaag nog

vraag je wellicht af, wie was dit? Wel, je kent de zanger van die grote hit van hem, Itsy Bitsy Teeny Weeny Yellow Polka Dot Bikini. En dit was een zeezenderhit uit 1966. Brian Hyland met The Joker Went Wild. De sfeer.

ook leuk om nog eens terug te horen uit 1974. Billy Preston, Nothing from Nothing. Je krijgt niks voor niks, maar Golden Oldies Radio kan je overal beluisteren. Gelukkig maar. Elke zondag de sfeer van Mi Amigo van 8 tot 8. We zijn dus nog wel een tijdje zoet met elkaar, maar ik kan je verzekeren, je zult je niet vervelen. Dit is de nieuwe single van Bruno Mars.

superlatieven voor, vind ik. Prachtig, mooi, subliem. Zou het een hit worden, denk je? Dat is volgens mij een open deur intrappen. Absoluut, de nieuwe single van Bruno Mars, Risk It All. En nu gaan we

put it off any longer. I just gotta tell you, anyway.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Norbert Terlouw. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Rubio, reist komende week naar Italië en het Vaticaan om de diplomatieke schade te herstellen na een openlijke ruzie tussen president Trump en de paus. Trump noemde de paus eerder zwak en verschrikkelijk na kritiek op zijn Iran-dreigementen. Rubio spreekt onder meer met de Vaticaanse topdiplomaat en de Italiaanse regering. De voorzitter van het Duitse IFO-instituut waarschuwt dat Duitsland in een recessie kan belanden als de Amerikaanse importheffingen uitmonden in een handelsoorlog. President Trump wil de tarief op Europese auto's verhogen naar 25%. Vooral de Duitse auto-industrie wordt hierdoor geraakt. Volgens economen is snel overleg nodig om verdere schade te beperken. Oekraïne heeft opnieuw de Russische olie-industrie aangevallen en daarbij twee olietankers geraakt in een haven aan de Zwarte Zee. Volgens president Zelensky zijn de schepen niet langer inzetbaar. De tankers maken deel uit van een schaduwvloot om sancties te omzeilen. Met de aanval probeert Oekraïne Rusland economisch verder te verzwakken. En de redding van bultrug Timmy heeft geleid tot discussie binnen het reddingsteam. Er is oneenigheid ontstaan over het moment van vrijlating en de gekozen aanpak. Eerder klonk ook kritiek van experts, omdat de ingreep te zwaar zou zijn voor het verzwakte dier. Hoe zulke reddingsacties in de toekomst moeten verlopen, blijft voorlopig een punt van discussie. Dan nog het weer. Vanmiddag is het bewolkt met regen- en onweersbuien die in het oosten en noordoosten gepaard kunnen gaan met hagel- en windstoten. Vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk droger en breekt af en toe de zon nog door. En de temperatuur in het land ligt tussen de 16 en 23 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat 90 kilometer file, dat komt door terugkerend vakantieverkeer en wegwerkzaamheden. De langste files staan op de A4 Rotterdam richting Antwerpen. Voor de Belgische grens een kwartier op onthoud. A12 Arnhem richting Duitse grens, een kwartier. Op de A22 Beverwijk richting Velsen. Tussen Beverwijk en Knoopend Velsen 10 minuten op onthoud. Dat komt door werkzaamheden op de A9. A58 Vlissingen richting Bergen op Zoom. Tussen Goes en Afrit Ierseke een kwartier op onthoud na een aanrijding. 1 rijstrook is dicht. A58 Tilburg richting Breda voor Knoopend Galder 10 minuten. En in Limburg op de A76 Geleen richting Duitsland. Voor de grens 20 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

ik altijd wel een heel speciaal nummer gevonden. Ja, toch? Ik vind het gewoon fantastisch. Deze Dizzy Man's Band en die opera. Het was Miami Go's lieveling op 3 mei 1975. Even nog Ton uit Zwaaien. Je kreeg hem met keukenpret en de pret gaat voort met...

0: commercials bij Ad Vlaming komen uit het verleden van Radio Mi Amigo en hebben alleen een historische waarde. Radio Mi Amigo.
1: Can I start over again?
2: The story you are about to hear is true. Only the names have been changed to protect the innocent.
3: You want the truth? You want the truth? You can handle the truth!
4: Sorry, boys and girls, but this is X-rated. So if you're under 18...
5: Get the point good.
6: Now?
7: Bend over.
8: Zoutwater met Ad Vlaming.
9: Een hele goeiemiddag.
10: En van harte welkom.
11: Op een

0: morgen is het alweer gedaan en met de meivakantie, dan mocht je weer allemaal terug naar school in Nederland. We hebben ervan genoten van die meivakantie. Het weer was helemaal mee met de sfeer, net als wij.
1: Todos los domingos de 12 a 2. La mejor música del mar, agua salada con Ad Blamin.
0: Agua salada, daar luister je naar zoutwater. Mijn naam is inderdaad ook Vlaming. Ik ga de volgende twee uur samen met jou doorbrengen hier in Zoutwater. En dat vind jij fijn, anders zou je niet luisteren natuurlijk. Ik ga geen liedjes zingen en we komen dit keer wel uit Jabbeke. Daar is ook een strand.

Ja, Javik is een klein strand, heet dat. En net als in Oostend is ook een klein strand. Maar hier is er dan een hele grote camping bij. Daar kun je zeker en vast eens recht als je op vakantie wil komen. Ik heb voor u een pareltje gevonden in 1975. Het gaat hem uiteraard over Fleetwood Mac. En nee, Stevie Nicks is nog steeds niet jarig. Joe, nog steeds niet.

discovered here. Prachtige stem trouwens en heel mooie muziek van Fleetwood Mac. Tijd om eens een stapje verder te zetten en dat doen we met App of Vloed. Is dit een nummer waarvan je zegt, ja, die mag wel in de hitparade? Wel, luister dan goed. Afro Bros, Billy Dance, Brace en Jeffrey Heason. Aan zo'n hoop namen, maar voor een heel korte titel.

0: de Facebook Groep.
1: Elke zondag van 12 tot 2. Art Vlaming vaart met je mee.
2: En jij vaart natuurlijk op kop. Je zegt, is dit eb of vloed? Een kort liedje, meisje. En je zult wel zien wat je ervan vindt. Hè. Ga maar naar de Facebookgroep. Daar kun je het vinden. Radio Mi Amigo, de sfeer en meer. Zo heet die groep.

zalig zomerse muziek. We denken terug aan de meivakantie. En nu, ja, het is ietsje minder in het weer. Maar het komt waarschijnlijk nog allemaal goed. Zodra de examens beginnen, is het zover. Dan wordt het altijd mooi weer. In a world.

terug naar Amerika. We gaan eens kijken wat er nummer 1 stond in de Billboard Hot 100 in 1958.

Ja, je kreeg het nummer wel af en toe eens te horen daar in de jaren 70 aan boord van Miamigo. En aan land was het een heel ander verhaal. Daar mochten we vechten tegen de bierkaai en menig andere kaai voor alles in orde te krijgen. Hier bij Golden Oldies Radio. En ik heb alweer een pareltje voor je klaarstaan. Ja, het kan ook niet anders, hè. Telkens weer 24 uur per dag krijg je het 7 dagen op 7. De gouden klanken van Golden Oldies.

0: Topslops Automobielbedrijven biedt u circa 150 betrouwbare gebruikte wagens met ANWB-keuringsrapport en voorzien van 6 maanden volledige garantie op arbeidsloon en onderdelen. Dat betekent veilig rijden en vertrouwd kopen bij Rob Slop, die tevens uw oude wagen inruilt tegen een aantrekkelijke prijs. Rob Slop, Alkmaarseweg 65 Beverwijk en Reamuurstraat 4 IJmuiden. Auto
1: Rob Slop. Timeless classics, here on Golden Oldies Radio.

een jongen met heel wat toekomst, daar mag je zeker van zijn. Binnenkort komt de EP Deep Water uit en dat is via Atlantic. En die meneer heeft heel wat mooie nummers klaarstaan om die EP te vullen. Deze hier heeft hij zelfs op single uitgebracht in Canada. Misschien wordt het hier ook wel wat. We gaven hem even mee in het kader van ons Caroline Moment.

Ook in het Nederlands kun je heerlijk bombastische nummers maken. Zo is er eentje van Mieke Telkamp en de High Five. Waarheen, waarvoor? We gingen terug naar 1971. Oh ja, en net voor was dat Cameron Wicca.

0: z'n allen rond de tafel dansen, zorg dat het er servies niet ermee afdavert. En geniet gewoon. Laat je volledig gaan. Dat mag op een zondagmiddag hier in Zoutwater met Sandra en Andres en Bieder uit 74 alweer.
1: This is Golden Oldies Radio. All the time.
2: Wherever you are, whatever you do.
1: Golden Oldies Radio.
3: Een hele goede middag.
4: Een beetje water, een beetje zout, niet te veel.
5: De zoutwaterhittip.
0: De zoutwaterhittip van vorige week nog een keer.
6: Hé,

0: Frans, doe rustig, je maakt geen kans. Zou dat over onze Frans gaan? Nee, waarschijnlijk wel niet. Hè. Frans, die krijg je elke morgen weer tussen 8 en 10. Maakt die je wakker op zondag. Niet elke morgen, maar elke zondagmorgen.
1: Elke zondag van 12 tot 2. Zoutwater met Ad Vlaming.
2: Remember this forgotten song.

vergeten pareltje of een vergeten plaat, zoals dat heet. Je krijgt trouwens een hele top 100 van vergeten platen. Daarvoor moet je op vrijdag maar eens luisteren naar de Friday Experience hier bij Golden Oldies Radio. En wij steken elk

Just Like Romeo and Juliet, I'll do the job tomorrow morning. Dat is een gezegde van veel mannen. Daar zullen veel vrouwen dat wel beamen. En jij ook waarschijnlijk. Daar langs de andere kant van het bakkie. Waar we straks alweer samen zitten. Je krijgt van mij nog eerst nieuws, weer en verkeer. En dan ben ik er heel graag terug voor deel 2. Tot zover. Nog een keertje Marco Borsato samen met Ali B. En Yes Sir. En Dromen zijn bedrog uit 2006. Dat is de versie die je voorgeschoteld krijgt tot het eind zijn.

Mijn god zeg. Luister, aanstekers zijn uit de tijd, want volgens mij rookt bijna tegenwoordig niemand meer. Dus pak je mobieltjes maar uit je zak of uit je tas. Of tussen je BH-bandje vandaan. Hou hem omhoog, dan zal ik ervoor zorgen dat alle licht...

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Norbert Terlouw. De Canadese premier Carney neemt binnenkort deel aan de top van de Europese politieke gemeenschap in Armenië. Het is voor het eerst dat een niet-Europees land aansluit bij het overleg van Europese leiders, wat de groeiende toenadering onderstreept. Carney spreekt daar met de Europese regeringsleiders over veiligheid, steun aan Oekraïne en economische afspraken. De politie onderzoekt of een grote brand bij een dessertbedrijf in Ermelo is aangestoken. Het vuur brak in de nacht van vrijdag op zaterdag uit op een industrieterrein en verwoestte het pand volledig. Volgens de politie wordt een misdrijf niet uitgesloten en zijn onder meer camerabeelden bekeken. Of er al verdachten in beeld zijn, is niet bekendgemaakt. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Rubio, reist komende week naar Italië en het Vaticaan om de diplomatieke schade te herstellen na een openlijke ruzie tussen president Trump en de paus. Trump noemde de paus eerder zwak en verschrikkelijk na kritiek op zijn Iran-dreigementen. Rubio spreekt onder meer met de Vaticaanse topdiplomaat en de Italiaanse regering. En Oekraïne heeft opnieuw de Russische olieindustrie aangevallen en daarbij 2 olietankers geraakt in een haven aan de Zwarte Zee. Volgens president Zelensky zijn de schepen niet langer inzetbaar. De tankers maken deel uit van een schaduwvloot om sancties te omzeilen. Met de aanval probeert Oekraïne Rusland economisch verder te verzwakken. Dan nog het weer. Vanmiddag is het bevolkt met regen- en onweersbuien die in het oosten en noordoosten gepaard kunnen gaan met hagel en windstoten. Vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk droger en breekt af en toe de zon nog door. En de temperatuur in het land ligt tussen de 16 en 23 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat 90 kilometer file, dat komt door terugkerend vakantieverkeer en wegwerkzaamheden. De langste files staan op de A4 Rotterdam richting Antwerpen, voor de Belgische grens een kwartier op onthoud. A12 Arnhem richting Duitse grens een kwartier. Op de A22 Beverwijk richting Velsen, tussen Beverwijk en Knoopend Velsen 10 minuten op onthoud, dat komt door werkzaamheden op de A9. A58 Vlissingen richting Bergen op Zoom, tussen Goes en Afrit Ierseke een kwartier op onthoud na een aanrijding, 1 rijstrook is dicht. A58 Tilburg richting Breda voor knooppunt Galder 10 minuten. En de Limburg op de A76 Geleen richting Duitsland voor de grens 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

4 mei 1974. James Lloyd en...

0: Wat voor lekkers heb ik voor je meegebracht? Monday Monday van de mama's en de papa's. Maar dat is voor morgen. Goedje, hè? Solly Solly van Middle of the Road Teaching. Kom nog eens langs. We hebben Bugs Fizz nog in dit volgende uur. En als we een beetje geluk hebben, kunnen we Mr. Sandman nog op je loslaten ook. Dat is zo wat kort wat je in deel 2 van Zoutwater kunt genieten. Maar ook uiteraard de top 5 van de Miamigo Top 50 van 5 mei 1974.
1: Miamigo, beleef het opnieuw. Miamigo, het legendarische geluid van Radio.

0: Goormans vindt u de zelfdragende betonnen debo-welfsels aan prijzen buiten alle concurrentie. Goormans levert over gans België en Nederland.
1: Want Goormans de Mijlen heeft alles voor.
2: De commercials bij Adflaming komen uit het verleden van Radio Mi Amigo en hebben alleen een historische waarde.
1: Radio Mi Amigo.
2: De sfeer zoals toen.
3: Het geluid en de techniek van nu.
2: Met de muziek van je leven.
1: Mi amigo, here we go.
4: Elke zondag van 12 tot 2 Zoutwater met Ad Flaming.
5: You

0: Het verhaaltje van de rattenvanger van Hamelen. Dan vertaald naar de Pied Piper in 1966 door Crispin St. Peter.
1: Time for Toop-Toop.
0: Dat is er eentje van de Ska Girls. Hot Rods en Daytona Nights.

Eigenlijk is het wel een mooi nummer, hè? Het is helemaal gemaakt met AI. De Ska Girls bestaan helemaal niet. De Hot Rods en Daytona Nights dan weer wel. En wie zeker en vast wel bestaan hebben, zijn de mama's en de papa's. Ga nog het eens hebben over morgen.

Ja, Monday. We gaan met z'n allen terug naar school. De meivakantie is afgelopen. Nu, ik zal het er niet te veel over hebben. Die laatste halve dag moet nog wel kunnen. Op zondag heerlijk

het blijft ook wel een beetje in datzelfde zomerse ritme. Misschien wordt het wel wat op het strand deze zomer. Gelijk waar je op het strand zit, is nu in Katzand of is het Elgil Texel of aan de Belgische kust. Je kiest maar uit Afro, Bros, Billy Dance, Brace en Jeff.

0: Ja, ik ben helemaal in de stemming. Ik ben me aan het voorbereiden om naar Frankrijk te vertrekken. Dus dan is dat toch een zomers gevoel. Jij misschien ook wel, hè? Dus dan zitten we samen klaar. Ja, nog een kleine maand en we kunnen weer beginnen denken aan zomerse stranden. Dat deden we trouwens ook met Middle of the Road en Soleil, Soleil.
1: Abemus papam.
2: Iedereen komt als je Leo roept.
0: Leo is ook al een beetje in vakantiestemming. Hij heeft het kort gehouden vandaag, maar het mag wel, want het nummer spreekt voor zichzelf. Dat zul je ongetwijfeld al meteen doorhebben bij de eerste klanken. Het gaat hem over Boudewijn de Groot, als de rook om je hoofd is verdwenen. Het is een nummer van Boudewijn de Groot dat in 1968 op single verscheen als B-kant. Jawel, het was een B-kant van Waterdrager. In 1972 werd het nog maar een keertje op single uitgebracht, maar dit keer dan als A-kant. Toen stond Wie kan me nog vertellen op de B-zijde. Beide liedjes waren trouwens van de Groot zelf geschreven.

Ben je een beetje van een taalpurist, dan maak je zo'n grote fout. Dan zeg ik, het nummer spreekt voor zich. En het moet niet voor zichzelf zijn. Nee, we zitten met z'n allen bij elkaar. En we vinden het fijn als jij en ik gewoon een beetje met elkaar praten. En dat doen we liefst, als het kan, nog een beetje in het mooie.

ook neemt Boe. Ja, je zult je hond maar Boe noemen, hè? Dan is Ziggy een veel mooiere naam. Dat even erbij nemen. En wat nemen we er nog bij? Aha, de top 50. Mi Amigos top 50. En het is deze van 5 mei 1974. Waarvan we zo dadelijk de top 5 laten horen.

0: de hits van de week.
1: Nummer 5.
2: En die nummer 5 is meteen ambiance verzekerd. Nieuw in de top 5 van Mi Amigos Top 50 voor deze week. De Volendamse hitformatie, The Cats, ja, met Be My Day, de partyversie.

0: Er was toch geen sprake van AI in 1974, maar ze maakte wel in de studio mooie dingen, zoals de partyversie dus van Be My Day van The Cats. Het was de nieuwe nummer 5 in de Miamigos Top 50 voor deze week. De Miamigo
1: Top 50. Nummer 4.
0: En ook de nummer 4 is spiksplinternieuw. Hier is Teach-In. If

Ja, er gebeuren wel meer dingen in een top 5 van een top 50. Hè? Maar dat er twee nieuwe zo meteen inspringen, dat krijg je niet veel. Dus blijven we nu in de top een beetje kalmpjes aandoen, zeggen we dan. Wel, we gaan eens moeten kijken of dat wel klopt. Want op nummer 3 stond vorige week nog I'm a Train. En die is spoorloos verdwenen. Wat staat er dan nu op 3? Vorige week nog 2. Een plaatsje terug voor Muid.

0: Het jonge geweld van Mud. Nu ja, jong, ze zijn niet meer zo jong, maar wij zijn allemaal niet meer zo jong. Hè? Jij en ik. Dat was nog een keertje Tiger Feet op nummer 3. De nummer 2, je gelooft het nooit, maar is ook spiksplinternieuw. En een mooitje. Oh ja, alweer de zon. En dan ben ik heel blij.
1: De sfeer van Mi Amigo met Ad Vlamink op Golden Oldies Radio.

0: Je droomt toch zo weg van de vakantie als je dit hoort. Maar we zijn er nog niet en we hebben nog een beetje lessen voor de jongeren. En wij moeten nog een stukje werken voor de iets minder jongeren. Moet jij nog werken of ben je ook al aan het voorbereiden? We hebben in elk geval tijd, want het weer zit deze week niet zo mee. Het was zo mooi de afgelopen 14 dagen en we moeten het alweer bekopen. Maar niet met de Seasons in the Sun van Terry Jacks. Dat was de nummer 2.
1: Wij slurpen binnen 20 seconden een plezier weer weg.
2: Oké.
1: Maar de muziek staat altijd op nummer 1.

0: hoe zeg je dat tegenwoordig? Nummer 1-1-1-1-1. Is dat een beetje overgekomen? Goed, dan kunnen we weer over naar normaal. Waterloo van ABBA. Vraag me af hoe lang ze op 1 zullen blijven staan. In elk geval deze week nog. Ik heb nog een dilemma. Straks krijg je bij Joe weer de kans om te kiezen tussen het origineel of de cover. Wij laten het al een keertje horen.
1: Jij kunt nu kiezen uit het origineel en de cover. En komende zondag hoor je dan de versie met de meeste keuze in Schoonschip.
2: Het origineel of de cover.
1: Vandaag met The Animals, The House of the Right.

0: cover.
1: Het origineel of de cover. Stem nu op mijn Facebookpagina Joe Wells en luister volgende week naar het origineel of de cover.
2: Wat zal het worden? Ik neig naar het origineel deze keer. Ja, ik vind het een pracht van een nummer, het origineel. Dus misschien zal het dat ook worden. Maar schiet me niet als het niet zo is. Je moet maar luisteren naar Joe.

0: gaat de tijd toch snel als je amuseert. Hè? We zijn alweer toe aan onze spiksplinternieuwe zoutwaterhittip. En dat is er eentje uit eigen land, de kroeg. Hier is, nu ja, eigen land. Ik bedoel Nederland, hè, want ik zit hier momenteel in België. Dus het is Nederland, oké? Okay? De kroeg van Nino.
1: This is Golden Oldies Radio. All the time.
2: Wherever you are, whatever you do.
1: Golden Oldies Radio.
3: Een hele goede middag.
4: Oud-Vlaming. Een beetje waterig.

Een plaats waar je even je zorgen vergeet. Dat is de bedoeling van de kroeg. En dat bezingt ook Nino, onze zoutwaterhittip. We geven hem graag een duwtje in de rug. Misschien helpt het wel een beetje in een of andere hitparade. Of ja, komt hij misschien in aanmerking voor eb en vloed. Maar dat zijn andere criteria.

We grepen nog eens terug naar de muziek van hetende dagen met Left Right, Left Right van Roya Speaks Splinternieuw. En het paste wel eens in het rijtje van misschien toekomstige Gold

tussen 2 en 4. En dan is er nog Joe met zijn schoonschip. En uiteraard eindigen we met Zeezegt van Wim van Egmond. Nu dus eerst de Pop Express met Erik Hendricks. En wat mij betreft, volgende week ben ik er graag terug. Tot Vlamink.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Norbert Terlouw. Nu Donald Trump heeft aangekondigd mogelijk veel meer dan 5000 militairen uit Duitsland terug te trekken, roept de defensieminister Jezegels op het hoofd koel te houden. Ze verwacht dat een groot deel van de troepen in Europa blijft en wijst op het belang van Amerikaanse bases voor missies. Volgens haar is het belangrijk om het contact met de VS te behouden en niet te snel te oordelen. Twee activisten van de Gaza Flotilla blijven langer vastzitten in Israël. Een rechter heeft hun detentie met 2 dagen verlengd nadat ze eerder werden opgepakt bij een actie met hulpschepen richting Gaza. De twee worden gezien als organisatoren van de vloot en worden ondervraagd. Volgens hun advocaten klagen ze over hun slechte behandeling tijdens hun detentie. De Canadese premier Carney neemt binnenkort deel aan de top van de Europese politieke gemeenschap in Armenië. Het is voor het eerst dat een niet-Europees land aansluit bij het overleg van Europese leiders, wat de groeiende toenadering onderstreept. Carney spreekt daar met de Europese regeringsleiders over veiligheid, steun aan Oekraïne en economische afspraken. En de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Rubio, reist komende week naar Italië en het Vaticaan om de politieke schade te herstellen na een openlijke ruzie tussen president Trump en de paus. Trump noemde de paus eerder zwak en verschrikkelijk na kritiek op zijn Iran-dreigementen. Rubio spreekt onder meer met de Vaticaanse topdiplomaat en de Italiaanse regering. Dan nog het weer. Vanmiddag is het bewolkt met regen- en onweersbuien die in het oosten en noordoosten gepaard kunnen gaan met hagel- en windstoten. Vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk droger en breekt af en toe de zon nog door. En de temperatuur in het land ligt tussen de 16 en 23 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat 90 kilometer file, dat komt door terugkerend vakantieverkeer en wegwerkzaamheden. De langste files staan op de A4 Rotterdam richting Antwerpen. Voor de Belgische grens een kwartier op onthoud. A12 Arnhem richting Duitse grens een kwartier. Op de A22 Beverwijk richting Velsen. Tussen Beverwijk en Knoop het Velsen 10 minuten op onthoud. Dat komt door werkzaamheden op de A9. A58 Vlissingen richting Bergen op Zoom. Tussen Goes en Afrit Eerseke een kwartier op onthoud na een aanrijding. 1 rijstrook is dicht. A58 Tilburg richting Breda voor Knoop het Galdar 10 minuten. En in Limburg op de A76 Geleen richting Duitsland. Voor de grens 20 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Jij natuurlijk ook. Emoties op zondag, dat is nooit ver weg. Je hoorde de zwoere stem van Samantha Sang. 1977 met Emotions.
1: I got a bad feeling about this.
2: Erik Hendricks met Pop Express.
3: Deze onverwoestbare platen. Hoor je in het volgend uur.
4: Golden Oldies Radio.
5: De sfeer zoals Mi Amigo.
0: Oh, wat een mooie dag is het alweer zondag. En 2 uur lang Pop Express op jouw radio. In het volgend uur.

Met Helicopter, US Navy 66. Ja, dat was ook wel een dikke hit. In 1970 was dat ook alweer. Nou, goed, gewoon de sfeer van Mi Amigo en laat je niks wijsmaken. Er is helemaal...

vanmorgen en deze middag. En straks gaan we verder met Joe Wells. En natuurlijk met Wim van Egmond. En nog 24 uur langer door met natuurlijk Golden Oldies Radio.

Eten. I Just Wanna Be Your Lover. Komt de vrouw des huizes hier binnen in de studio gelopen met een lekker ijsje. En ze weten dat wel. Erik en ijsjes, nou dat gaat lekker samen. Een beetje teasen, ja dat is het. Ongelooflijk is dat, ja. Starpoint bij Pop Express.

0: in een stuk of 12 lekkere kleurtjes. Van je middel tot aan je schoen, Clark Jeans, dat moet je doen.
1: Clark Jeans, je zit er goed in en je ziet er beter uit.
0: Hey, tot ziens in je Clark Jeans. Clark.
2: De commercials bij Erik Hendricks komen uit het verleden van Radio Miami Go en hebben alleen een historische waarde.
3: Pop Express, un maximum de chansons françaises.

Ding en Crazy Little Thing Love. Daarmee werd een nieuw decennia gestart in 1980. Ja, Queen Songs. Zet ze maar eens op een rij. Dat was

En wat willen ze zeggen met één stap uit het bed 's morgens? Shawn Cassidy en Morning Girl. Dat was 1976 en Shawn was eigenlijk de halfbroer van David Cassidy, weet je nog wel. Ja, hij weet het wel.

Ja, laat je open maar een beetje rocken vandaag. Ja, je voelt het wel. Je jeugd komt weer helemaal boven met die plaat van Robert Palmer. En Bad Gaze of Loving You. Zo is dat. Ja, we gaan eens kijken wie gaan we weer in de picture stellen deze week. En daar maken we een beetje werk van. Ook van deze man. Want hij werd geboren in Nairobi op 22 maart 1936. Het is een Britse zanger en songwriter die wereldwijd meer dan 55 miljoen platen heeft verkocht. Zo. Ja, hij stond ook bekend om zijn fluittalent. Dat terug te vinden is in volledige floten nummers zoals Mexican Whistler en Irish Whistler. Mm-hmm. In 1967 was hij lid van een team van het UK. Dat is Songfestival van Knokkebol. The Last Farewell werd begin jaren 70 zijn grootste hit. In zowel het Verenigd Koninkrijk als in de Verenigde Staten stond het nummer hoog genoteerd in de hitlijsten. En platen met The Last Farewell erop gingen wereldwijd in totaal meer dan 10 miljoen maal over de toonbank. Ongeveer van die tijd verbreedde de Engelsman zijn horizon door. Ook met succes trouwens. Duitsstalige nummers als Albany, Eloisa, Leben mit dir en Schön war die Zeit op te nemen. Ja, dat laatste nummertje dat ken je nog wel van Corrie Konings met Mooi was die tijd. Hij heeft door de jaren heen meer dan 250 zilveren, gouden en platina albums verzameld. In mei 2011 maakte hij zijn laatste tournee door Duitsland en Oostenrijk. Hij trad af en toe nog op, met name in shows voor de Duitse tv-zenders ARD en ZDF. Beste amigos, ik neem je terug mee naar 1970, naar Roger Whittaker natuurlijk. I don't believe in if anymore. Mi amigo.

Ja, zo'n mooie stem die man heeft, hè. Roger Whittaker. Begin september 23 kreeg hij een beroerte waarvan hij nooit meer herstelde. Hij overleed op 87-jarige leeftijd. Mi Amigo Radio. Hop, ja, alles zit weer goed met de parabolen hier op het dak. We gaan naar Amsterdam en we gaan naar de lievelingmeester.

0: Precies,
1: Poppy,
0: ja,
1: we zijn... Zullen we broodjes bakken?
0: Wat zeg je? Broodjes bakken? Ja, die hobby, je moet van alles eten dan. Ja, dat is waar, hè? Nog geen verwachten, lieveling. Nou, het programma ben ik helemaal van jou. Pop Express met Van en Vilje.

Over entertainment gesproken, ja, die zou me moeten zien na 4 uur met de kleinkinderen. Opie Hendricks, ja. Ach ja, iedereen heeft zijn hobby, zeg je dan. Robbie Williams draait met Let Me Entertain You. En de man die ook zo'n beetje van alles kent van entertainment, dat is natuurlijk, wie dacht je? Ciao Wels!

0: Denk er eens over na. If you think you know how to love me. Ja, dat is waar.
1: Hé, hey Erik.
0: Ja.
1: Niet vervelend bedoeld hoor, maar nee. Wordt het niet weer eens tijd voor een vakantietje of zo?
0: Ja, ik zou wel willen. Ik ben nog in de planningsfase, moet ik zeggen. Dus ik kijk een beetje uit naar waar we gaan. Maar voorlopig kan dat niet, want we gaan nog op 31 mei samen uitzenden. Live vanuit de Pop Express studio. En weet je wat? Ik ga een paar vrienden uitnodigen. Pop Express, dit is Fargo.

0: Just for you met Spargo. En je hoort Patrick, ja, die is er ook weer bij op 31 mei. Want dan gaan we live uitzenden uit de Pop Express Studio. Ik hoop maar dat hij niet hetzelfde doet zoals vorige keer, een paar jaar geleden. Dan ging hij gewoon met de microfoon het zwembad in.
1: Evenals in de voorafgaande jaren organiseert het gemeentebestuur van Playa de Haro ook dit jaar wederom de Week van de Liefde. Als u dit jaar uw zilveren huwelijksfeest viert of getrouwd bent tussen 1 december 1975 en 4 mei 1976, kunt u meedingen naar een week gratis verblijf in Playa de Haro tijdens de Week van de Liefde, die van 7 tot 14 mei aanstaande gehouden zal worden. In totaal geeft het gemeentebestuur van Playa de Haro 50 gratis verblijven weg. Stuur uw inzendingen voorzien van uw naam en adres en trouwdatum naar het gemeentebestuur van Playa de Haro, provincie Girona in Spanje. En misschien zien we u nog tijdens de Week van de Liefde.
2: De commercials bij Erik Hendricks komen uit het verleden van Radio Miami Go en hebben alleen een historische waarde.
3: De

Regelmatig in dit programma die Robots met Little Darling uit 1975 en de Week van de Liefde. Waar halen ze toch wel? Als je dan denkt van we gaan nog eens naar Playa Dar om iets te kijken. Nou, dat is helaas, want er is niets meer buiten mooie herinneringen. De Robots.

Ja, wat hebben die jongens toch met de radio? Wel, het antwoord kwam van de Whispers met It's a Love. Oh ja, dat was weer een druk uur. We gaan naar het nieuws, het weer en het verkeer en alle dingen meer. En na 3 uur hoor je meer Pop Express tot 4 uur. Dat weet je wel. Nog even Ray Parker Jr. en Woman.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Norbert Terlouw. Landen van oliekartel OPEC Plus gaan de olieproductie in juni verhogen. Het is de eerste vergadering sinds de Verenigde Arabische Emiraten aankondigden uit het kartel te stappen. 7 grote olieproducerende landen verhogen de productie met zo'n 188.000 vaten per dag. Analisten verwachten weinig effect op de olieprijs, omdat leveringen momenteel worden verstoord. Onderzoekers waarschuwen dat extreemrechtse groepen gebruik maken van de lokale onrust rond asielopvang. Doel is om hun invloed in het land te vergroten door zich te presenteren als stem van de gewone burger. Demonstranten zouden het ook vaak niet doorhebben dat hun zorgen worden gebruikt om te normaliseren. Onderzoekers waarschuwen dat deze ontwikkeling kan leiden tot verdere escalatie bij lokale protesten. Nu Donald Trump heeft aangekondigd mogelijk veel meer dan 5000 militairen uit Duitsland terug te trekken, roept de defensieminister Jesse Gulls op het hoofd koel te houden. Ze verwacht dat een groot deel van de troepen in Europa blijft en wijst op het belang van Amerikaanse bases voor missies. Volgens haar is het belangrijk om het contact met de VS te behouden en niet te snel te oordelen. En de Canadese premier Carney neemt binnenkort deel aan de top van de Europese politieke gemeenschap in Armenië. Het is voor het eerst dat een niet-Europees land aansluit bij het overleg van Europese leiders, wat de groeiende toenadering onderstreept. Carney spreekt daar met de Europese regeringsleiders over veiligheid, steun aan Oekraïne en economische afspraken. Dan nog het weer. Vanmiddag is het bewolkt met regen- en onweersbuien die in het oosten en noordoosten gepaard kunnen gaan met hagel- en windstoten. Vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk droger en breekt af en toe de zon nog door. En de temperatuur in het land ligt tussen de 16 en 23 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat 90 kilometer file, dat komt door terugkerend vakantieverkeer en wegwerkzaamheden. De langste files staan op de A4 Rotterdam richting Antwerpen. Voor de Belgische grens een kwartier op onthoud. A12 Arnhem richting Duitse grens, een kwartier. Op de A22 Beverwijk richting Velsen. Tussen Beverwijk en Knoopend Velsen 10 minuten op onthoud. Dat komt door werkzaamheden op de A9. A58 Vlissingen richting Bergen op Zoom. Tussen Goes en Afrit Ierseke een kwartier op onthoud na een aanrijding. 1 rijstrook is dicht. A58 Tilburg richting Breda voor Knoopend Galder 10 minuten. En in Limburg op de A76 Geleen richting Duitsland. Voor de grens 20 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: De Monkees in de jaren 70 met Daydream Reaver.
1: I got a bad feeling about this.
2: Erik Hendricks met Pop Express.
3: Deze onverwoestbare platen hoor je in het volgend uur.
4: Golden Oldies Radio.
5: De sfeer zoals Mi Amigo.
0: In het volgende uur duiken we weer helemaal in de jaren 70 mel met deze groep. The Real Thing.

0: goed idee, hè? Zondagnamiddag een glaasje champagne. Of zoals Sailor het zegt, een glas of champagne.
1: Goedemiddag.
0: Ja, zo is dat ook. Ik hoop dat jij het ook weer fijn vindt hier om te luisteren naar Golden Oldies Radio. En sfeer van Mi Amigo.

0: Ah, het is me gelukt hoor. Tussen 2 en 3 had ik even pauze. Heb ik dat ijsje toch wel gekregen, zeker? Zo lekker is dat. Johnny Bristol, nee, ik zou hetzelfde doen. I wouldn't change a thing.
1: Ja, hè. Dat is combi-snack van Californië.
2: Dat is wat?
1: Combi-snack van Californië.
2: Oh, combi-snack van Californië.
1: Dat is een heel snackfestijn in één doos. Krokante vulpijpjes en de vulling ervoor in tubes. 2 smaken. Pikante kaas en kruidige paté.
2: Dat is een mondvol, zeg.
1: En het is zo klaar en echt origineel. Het ideaal voor feestjes, voor bij de tv. Of als er plots visite komt. Je hebt altijd zo'n pak combi-snacks in huis.
2: Het lijkt wel of je reclame maakt.
1: Voor combi-snacks van Californië. Graag gedaan. En in Nederland zijn die te verkrijgen onder het merk Duivis.
3: De commercials bij Erik Hendricks komen uit het verleden van Radio Miamigo en hebben alleen een historische waarde.
4: A candy-colored clown, they call the Sandman. Tiptoes to my room every night. Just a sprinkle star.

Bingo in Dreams. Ja, bij Pop Express. Ja, Roy Orbison. Grote man, grote meneer in de jaren 60. Stierf eigenlijk een beetje te vroeg. Want dat heb je natuurlijk niet in de hand. Zo is dat.

Only, When You Leave. Ja, ze dateerde de jaren 80 wel, hoewel ze in 1976 werden opgericht door Gary Camp en Steve Norman. En natuurlijk de zanger, Tony Hadley.

I bring you love, love, love, love. Ja, de 70 met de New Seekers. Ja, mag Opie een beetje gek doen? Ja, ik denk het.

Af en toe mag het wel. Mama, we're all crazy. Nou, het was een bende ongeregeld. Wat een zootje maakten die jongens. En ik weet nog wel, die Dave Hill, de gitarist eigenlijk, met altijd op hoog hakken en altijd zo van die aparte kleren. Dat waren de jaren 70. Tja. Ach ja. We hebben weer een mooie artiest in de kijker genomen. Kijk eens aan. Daarvoor gaan we naar Molenstede, dat is in Vlaams-Brabant in België. Want daar werd geboren op 18 december 1948 een Belgische zangeres. Ze brak door in 1964 met de single We Got a Stop. Haar grootste en bekendste hit is Soldiers of Love, waarmee ze België in 1987 vertegenwoordigde op het Eurovisie Songfestival. Nou, ze begon al jong met zingen. Op 12-jarige leeftijd deed ze mee aan haar eerste zangwedstrijden. Ze trad een tijdje op met de Distse groep The Starlets en nam in 1964 deel aan de grote variétéprijs van Radio Luxemburg met het liedje We Gotta Stop. Ja. En in 68 werd ze door haar manager Milo de Koster in contact gebracht met de beroemde Franse zanger en producer Claude François, met wie ze werkte aan een doorbraak in Frankrijk. Onder de artiestennaam die ze toen had en die François voor haar bedacht had. Nou, zijn een twintigtal Franstalige nummers op, waaronder de singles J'entends une symphonie en Je suis une fille, toetsen. Ja, er volgde een optreden in de Olympia in Parijs, maar een reeks andere shows moest zij annuleren wegens een ooginfectie. Een daaropvolgende ruzie tussen de manager, de Koster, en Claude François maakte een einde aan het Franse avontuur, wat zo jammer is. Amigos, ik neem je dus mee naar 1964. We Gotta Stop, dit is natuurlijk Lilian Saint-Pierre. Hey, amigo.

beleving. Vooral het nummer Sasha. Dat gaat over een homoseksuele jeugdvriend. Droeg hieraan bij. Enkele minderjaren, ja, ging ze in de dance scene in 1996. En scoorde ze nog een hit met Ik wil alles voor je doen. Ja, zo is dat. Ja, dat was een hit van Dusty Springfield in Private. En wij gaan naar Amsterdam. En we hebben het nu

alsof het gisteren was in 1978. Ja, het was een echte disco queen. Een floor filler, zoals ze dat noemen met de Lay Love on You. Luisa Fernandez was dat natuurlijk. En valt u een beetje op in jouw tuin?

0: yesterday. When I was young.
1: Ja, leun maar even achterover op deze plaat van Charles Aznavour.
0: Ja.
1: Hij werd geboren in Armenië en kwam met zijn ouders in Parijs terecht. En zoals je weet maakte hij daar een fantastische carrière. Yesterday when I was young. En af en toe krijg ik zo van die opmerkingen dat ze zeggen van... Erik, luister naar jouw programma. En ik voel me weer helemaal terug in mijn jeugd. Ja. Dat is een mooi compliment, moet ik wel zeggen. Ja hoor. Pop Express met de Intruders.

0: Weer zo'n gezellige zondag. Straks nog met Joe Wells en Wim van Egmond natuurlijk. Je hoort de Big Soul in Pop Express met The Intruders en Playing Old Fashioned Girl.
1: Suzy Walters.
2: Nieuw bij Suzy.
1: Suzy Walters.
2: Dit is de beste.
3: Nou zeg, de lekkere Suzy wafels. Bedekt met een laagje heerlijke chocolade.
2: Formidabel zeg.
4: Op elk pakje gratis artiestpunten.
5: Suzy. De lekkere Suzy wafels. Met chocolade.
6: De commercials bij Erik Hendricks komen uit het verleden van Radio Miami Go en hebben alleen een historische waarde.

I'm so excited, this one. Joe komt eraan. En dan mag hij los. Ja. Find the sisters.

Dan snel het mooie tussen Vlaanderen en Nederland. Mijn zin in jou of wel, ik mag je graag. Ja. Weet je wie wij ook graag mogen? Ja, dat is Joe. Die komt hierachter en in de verte staat hij al met zijn boot, zie je wel. Oh, ja, die is onderweg. Dat is goed, ja. Ja, dit was Pop Express voor deze week. 3 mei ook alweer. En ik ga jou een fantastische avond wensen. Veel plezier met de collega's. En uiteraard hoor je volgende week weer lekkere nieuwe Pop Express.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Norbert Terlouw. Voor de Franse kust zijn twee migranten om het leven gekomen bij een poging het kanaal over te steken naar het Verenigd Koninkrijk. Van de ruim 80 opvarenden raakten 16 gewond, van wie 3 ernstig. Volgens de autoriteiten viel de motor kort na vertrek uit en zat de boot overvol, waardoor mensen mogelijk zijn gestikt of verpletterd. De directeur van reisbrancheorganisatie ANVR roept het kabinet op om de geplande aanpassing van de vliegtax uit te stellen. Volgens hem worden vliegtickets nu al duurder door een dreigend kerosinetekort en wijken reizigers steeds vaker uit naar luchthavens in België en Duitsland. Een hogere vliegtax zal het effect volgens hem alleen maar versterken. Landen van oliekartel OPEC Plus gaan de olieproductie in juni verhogen. Het is de eerste vergadering sinds de Verenigde Arabische Emiraten aankondigden uit het kartel te stappen. 7 grote olieproducerende landen verhogen de productie met zo'n 188.000 vaten per dag. Analisten verwachten weinig effect op de olieprijs, omdat leveringen momenteel worden verstoord. En nu Donald Trump heeft aangekondigd mogelijk veel meer dan 5.000 militairen uit Duitsland terug te trekken, roept defensieminister Jezegulds op het hoofd koel te houden. Ze verwacht dat een groot deel van de troepen in Europa blijft en wijst op het belang van Amerikaanse bases voor missies. Volgens haar is het belangrijk om het contact met de VS te behouden en niet te snel te oordelen. Dan nog het weer. Vanmiddag is het bevolkt met regen- en onweersbuien die in het oosten en noordoosten gepaard kunnen gaan met hagel- en windstoten. Vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk droger en breekt af en toe de zon nog door. En de temperatuur in het land ligt tussen de 16 en 23 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat 90 kilometer file, dat komt door terugkerend vakantieverkeer en wegwerkzaamheden. De langste files staan op de A4 Rotterdam richting Antwerpen. Voor de Belgische grens een kwartier op onthoud. A12 Arnhem richting Duitse grens, een kwartier. Op de A22 Beverwijk richting Velsen. Tussen Beverwijk en Knoopend Velsen 10 minuten op onthoud. Dat komt door werkzaamheden op de A9. A58 Vlissingen richting Bergen op Zoom. Tussen Goes en Afrit Eerseke een kwartier op onthoud na een aanrijding. 1 rijstrook is dicht. A58 Tilburg richting Breda voor Knoopend Galder 10 minuten. En in Limburg op de A76 Geleen richting Duitsland. Voor de grens 20 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Iedere zondag proef je hier de sfeer van Mi Amigo tussen 4 en 6 op Golden Oldies Radio. Fijn dat je luistert.

0: Hadden ze een relatie wel bijna 60 jaar geleden? Ik denk het wel. Lee Hazelwood samen met Nancy Sinatra en Lonesome Me.
1: In a world where AI voices sound like robots, one man makes it sound epic.
2: There's nothing wrong with your radio dial, so stay tuned for the next 2 hours of Schoonship with Joe Wells.
3: Jij luistert toch ook?
0: Tuurlijk luister ik altijd naar Erik Hendricks en Pop Express tussen 2 en 4 elke zondag hier bij de sfeermakers van Mi Amigo op Golden Oldies Radio. Maar nu is het tijd voor Schoonschip en poetsen. Dat kan ik als de slechtste, maar nee, verder gaan we niet uitweiden. Nee, dat gaan we niet doen. Erik, jij stelde mij daarnet de vraag van... Ja, het kon moeilijk op antwoorden. Normaal heb ik altijd een antwoord klaar. Deze keer niet. Namelijk, welk decennium had de beste muziek? De jaren 60, 70, 80 of 90? Dat is een moeilijke vraag, hè, jongens. Kunnen jullie daarop antwoorden? Welk decennium had de beste muziek? Ja. Gelukkig heb ik er 2 uur de tijd voor om na te denken. En straks zal ik jou vertellen wat ik het beste vind. Vandaag ben ik niet alleen gekomen. Ik heb een hele speciale gast meegebracht. Een collega, zoals we dat noemen. Who are you?
4: My name is the Emperor. I am here to clear up your...

geweldige tijd. Geef toe, de jaren 70. Wat een fantastische muziek. The Imperials met Who's Gonna Love Me. Vrienden, ergens heb ik gelezen dat condooms duurder gaan worden. Ai. Men gaat ze nu per centimeter belasten. Nou ja, Erik, dan valt het voor jou nog een beetje mee, denk ik, hè?

door Bas Skaggs, Lino Shuffle. Hoe oud was jij in 1977? Wel, ik weet het nog wel, want ik mocht toen net rijden met de wagen. Ik kreeg plots een gevoel van natuur, van vrijheid, van raar.

0: Wim en Joe.
1: Je moet genieten van je hele zondag. Want wie zegt dat je maandag haalt?
2: En het belangrijkste is natuurlijk dat je het gezellig maakt met elkaar.
3: Maar in 1974 stierf er voor mij iets op de radio. En 3 jaar later werd daar een plaatje over gemaakt door Michael Robinson. The Day the Music Died.

0: razend populair met The Day the Music Died, Michael Robinson. Maar de man schreef ook nog muziek voor onder andere Anita Meijer, Wolder Kroes, Petra Berger en The Fortunes. In 1977 zong Michael het lied The Music Died tijdens het gelijknamige Veronica TV-programma over de zeezenders.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag, dit is Schoonschip met Joe Wells. Elke zondagmiddag tussen 4 en 6.

0: Maldenhuis Standing aan de Dendermondse Steenweg 276 te Aalst. En in Berchem, Antwerpen aan de Gidschotelijn nummer 138. Nu een grote showroom met trouw- en suitekleding. En tevens een ingebouwde jeansboutique. Een avond uit in bistro-restaurant Moby Dick. Op 60 kilometer van Rotterdam en op slechts 40 kilometer van Antwerpen. Bistro-restaurant Moby Dick. Gespecialiseerd in verse kreeft, oesters, mosselen, tong en vele andere gastronomische delicatessen. Bistro-restaurant Moby Dick. In de Kremerstraat 33 in Bergen op Zoom. Reserveer tijdig uw plaatsen op het telefoonnummer 02640 357 98.
1: De commercials komen uit het verleden van Radio Mi Amigo en hebben alleen een historische waarde.

0: De Communards met Jimmy Somerville, weet je nog wel, de vroegere Bronski Beat. En om dit nummer op in 86 samen met Sarah Jane Morris. Hij was toen ook maar 25 jaar. Het was een grote hit geweest voor Thelma Houston. Don't Leave Me This Way. En wat kan ik er nog meer over vertellen? Hij wordt dit jaar 66 jaar.
1: Vandaag komen ze weer in actie. De Sunday Birds. Frans, Tom, Ad, Erik, Wim en Joe redden wat nooit verloren mag gaan. De vergeten klassiekers en de mooiste muzikale herinneringen. Sunday Birds. Iedere zondag van 8 tot 8. De sfeer van Mi Amigo. 3, 2, 1. Op Golden Oldies Radio.
0: Dankzij Gerry van der Putten kunnen jullie weer allemaal genieten van een hit uit ons hitarchief. Er is niemand minder dan Pierre Gros.

0: Dit was hem helemaal, mijn hit deze week. Drie kanjers bij elkaar. Criss Cross Amsterdam. Jan Smit, Frans Bauer. Met de hitsingle Zij Hoort Bij Mij.
1: 4:30, you're listening to the Sound of the Nation broadcasting in the medium wave band on 259 meters. My name is the Emperor. I am here to clear up your skin and mess up your mind.
0: Emperor Roscoe hier op de radio. Dat wil al wat zeggen. De man is niet weg te slaan uit de radio. Is een beetje te vergelijken met ons, hè? Ja, geef toe. Jarenlang zit hij al op Caroline. Daarvoor zat hij ook nog op RMC en Radio Luxembourg. Maar vandaag vertelt hij zijn eigen verhaal. Waarbij hij Ronan O'Reilly ontmoette voor een boottochtje.
2: I met Ronan and he said to me, you take your train to Felixstowe and there you take the little trawler ship out to the big boat. And then suddenly there on the horizon.
0: What did you see?
2: Mi amigo in all its glory would be there with that big transmitter and the 50K worth of power.
0: Amazing. Who did you meet?
2: Everybody. Tom Lodge was running the gate. DLT was there and Tony Blackburn and Michael Hearn.
0: How was your stay?
2: It was home and it was what would become the capital of rock and roll and all great music. It was the place where it started. It was the palace of no malice. It was the
0: Roscoe, 50,000 watts.
2: It was the king transmitter. And I got to get in there and start playing with it and operating it. I would be at the helm, so to speak, in English for the first time.
0: You changed your name?
2: Having changed my name from Le Président Roscoe, which I was in France.
0: Let's listen to that.
3: Si tu enlèves ta veste, peut-être.
4: Toujours le plus beau?
3: Toujours le plus beau, le plus viril, le plus chouette, le Président Roscoe, avec nos 15 millions d'auditeurs, a une grande nouvelle pour vous.
2: Le Président didn't sound very good for the Brits, you know. Like, le Président, so I became the Emperor.
5: I'm gonna go crazy, baby. Got to do the thing now.
0: He's gotta do his thing now, and we gotta do our thing. Thank you, Emperor Roscoe.
6: The best only station.
7: Iedere zondag proef je hier de sfeer van Mi Amigo tussen 4 en 6 op Golden Oldies Radio. Fijn dat je luistert.
8: The best oldies station.
9: Golden Oldies Radio.
10: Ik heb trouwens een nieuwe pincode.
11: Oh?
10: 3-3-3-3-3.
11: Super, dan moet je het niet zo hard zeggen. Ja, straks weet iedereen je pincode.
10: Ja, ik zeg de volgorde toch niet?
11: Oh.
10: Hoeveel wil je...

Je hebt het misschien niet gemerkt, maar het is vandaag de internationale dag van de persvrijheid. Ik mag dus zeggen wat ik wil vandaag. En dat klinkt dus geweldig. Rock Me Baby van David Cassidy. En als ik het moet hebben over twee dames, dan wil ik het hebben over Anouk en Emma Heesters natuurlijk. Want met hen kan ik het allemaal

0: NF2000. NF2000. NF2000 te Grimbergen Dendermonde is het grootste meubel- en elektrodiscount der streek. Werkelijk goedkope meeneemprijzen. Er is maar één NF2000 en die is te Grimbergen Dendermonde.
1: Ik ben Marleen. Weet u, toen ik trouwde was ik de mooiste bruid. En weet u waarom? Ik kocht mijn bruidskleed bij Miss Sheila.
2: Miss Sheila, Smedestraat 33 te Brugge, Markt 89 Eeklo, Sint-Pieters Nieuwstraat 2 te Gent. Miss Sheila, met modellen uit Nederland, Duitsland.
1: En exclusief Annie Roos, Paris.
2: Miss Sheila.

En voor het volgende nummer wil ik je heel graag meenemen. Net over de grens, Duitsland natuurlijk. Voor een vrouw waarvan ik heel veel hou. Ze heet Helene Fischer. Ze is bloedmooi. En daarom gaat ze voor mij atemloos door de grens.

0: Voor onze Belgische luisteraars wil ik toch even zeggen dat ik me vroeger kon identificeren met Ruben van Gucht. Maar dat is wel heel lang geleden.
1: Vraag 2. Met wem würden Sie liever die nacht verbrengen? A. Ihre Frau oder B?
2: B.
0: We blijven nog even in Duitsland samen met Ilse de Lange en Michael Schulte. Wrong Direction.

Tegenwoordig maakt men zoveel reclame voor een noodpakket. En uiteindelijk heb ik er dan zelf ook eentje aangeschaft. Met daarin 320 sigaren, een fles Chivas en natuurlijk een blikje zwanworstjes met twee zakjes oplossoep. Een zonnig plaatje uit Spanje, waarom niet, met Juan Pardo. En dan weet je meteen dat ik het heb over No Mi.

Deel 1 van Schoonschip zit erop. Het is nauwelijks te geloven hoe snel het is gegaan. Maar gelukkig heb ik nog een uurtje bijgekregen. Zo dadelijk na het nieuws van 5 uur ben ik er terug met deel 2 van

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Norbert Terlouw. Het kind dat gisterenmiddag zwaar gewond raakte door een molenwiek in het Utrechtse Hei en Boeikop, speelde bij een molen die op dat moment niet open was voor publiek. Het slachtoffer is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. De molenaar was wel aanwezig toen het gebeurde. Wat er precies is gebeurd wordt nog onderzocht, net als de vraag of alle veiligheidsmaatregelen zijn nageleefd. Voor de Franse kust zijn twee migranten om het leven gekomen bij een poging het kanaal over te steken naar het Verenigd Koninkrijk. Van de ruim 80 opvarenden raakten 16 gewond, van wie 3 ernstig. Volgens de autoriteiten viel de motor kort na vertrek uit en zat de boot overvol, waardoor mensen mogelijk zijn gestikt of verpletterd. De directeur van reisbrancheorganisatie ANWR roept het kabinet op om de geplande aanpassing van de vliegtaks uit te stellen. Volgens hem worden vliegtickets nu al duurder door een dreigend kerosinetekort en wijken reizigers steeds vaker uit naar luchthavens in België en Duitsland. Een hogere vliegtaks zal het effect volgens hem alleen maar versterken. En ondanks dat hij had gezegd niet te gaan, is de president van Taiwan toch naar Eswatini gereisd. Door druk vanuit China moest hij zijn bezoek eerder afzeggen. Taiwan wil daarmee laten zien zich niet te laten tegenhouden in internationale contacten. Meerdere landen weigerden zijn vliegtuig door het luchtruim te laten, maar uiteindelijk kwam hij alsnog aan. De reis werd bewust stilgehouden. Dan nog het weer. Vanavond trekken eerst nog enkele buien over, maar vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk droger. In het noordwestelijk kustgebied en bij de Wadden ontstaat laaghangende bewolking, nevel en mist. Vannacht is het wisselend bewolkt met lokaal nog een bui. Het koelt vanavond af tot ongeveer 11 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat 90 kilometer file, dat komt door terugkerend vakantieverkeer en wegwerkzaamheden. De langste files staan op de A4 Rotterdam richting Antwerpen. Voor de Belgische grens een kwartier op onthoud. A12 Arnhem richting Duitse grens een kwartier. Op de A22 Beverwijk richting Velsen. Tussen Beverwijk en Knopert Velsen 10 minuten op onthoud. Dat komt door werkzaamheden op de A9. A58 Vlissingen richting Bergen op Zoom. Tussen Goes en Afrit Ierseke een kwartier op onthoud na een aanrijding. 1 rijstrook is dicht. A58 Tilburg richting Breda voor Knopert Galder 10 minuten. En in Limburg op de A76 Geleen richting Duitsland. Voor de grens 20 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Vandaag komen ze weer in actie. De Sunday Birds. Frans, Tom, Ad, Erik, Wim en Joe redden wat nooit verloren mag gaan. De vergeten klassiekers en de mooiste muzikale herinneringen. Sunday Birds. Iedere zondag van 8 tot 8. De sfeer van Mi Amigo.
3: 3, 2, 1.
2: Op Golden Oldies Radio.
4: Stand by for action.
5: I can pretend my ass off.
6: Don't do that. Pretend something else.
7: I'm Julie from New York.
8: It's Mike from San Diego.
9: Hi, it's Tina from London.
10: Golden Oldies Radio.
9: I love this music.
11: My favorite station.
9: Love, love, love it.
12: Close your eyes and relax now.
13: There's no cars, no noise, no lights. It's just you

0: a Feeling, weet je nog wel het nummer? I Got a Feeling is een van de best verkochte digitale nummers met meer dan 6 miljoen downloads. Het nummer is uitgebracht door de band Black Eyed Peas. Weet je nog wie dat waren? Will.i.am, Fergie, Taboo en natuurlijk Ape LD.
1: Timeless classics here on Golden Oldies.

0: Hey lieve luisteraars, ik luister elke zondagmiddag naar mijn lievelingsprogramma op Golden Oldies Radio tussen 4 en 6.
1: Mooi.
0: Schoonschip natuurlijk met Joe Wells. Jij luistert toch ook?
2: Welkom Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Engeland en de rest van de wereld. Helaas ben je nu al terechtgekomen in deel 2 van Schoonschip. Heb je het eerste deel gemist? Geen probleem, dan kan je dinsdag terugluisteren of gewoon ons programma downloaden in een podcast. Vandaag zijn er ook weer een aantal artiesten jarig. Ik heb het over Mary Hopkin. Zij werd geboren op 3 mei 1950. Dat wil zeggen dat ze vandaag 76 jaar is geworden. Je herkent ze nog wel van Those Were The Days uit 68. Ze was toen amper 18 jaar. Ook James Brown is vandaag jarig. Tenminste, was jarig. Het is een echte stier. De Amerikaanse soulzanger is een van de belangrijkste popmuzikanten van de 20e eeuw. Hij beïnvloedde gospel, rhythm en blues. En natuurlijk ook de soul en de funk. De man werd 73 jaar. Christopher Cross, die is ook vandaag jarig. Hij komt naar Antwerpen, naar de Koningin Elisabethzaal. Helaas, het concert is uitverkocht. Hij wordt vandaag exact 75 jaar. En tot slot heb ik ook nog Frankie Valli, de Amerikaanse zanger en acteur, geboren in 1937. Je houdt het niet voor mogelijk. Hij leeft nog.

0: meliehonig. Gezondheid om van te snoepen.
1: Te koop aangeboden.
2: 7-Up met gratis dorstlessen.
3: 7-Up, de enige smaak die geen kleur nodig heeft.
4: Open de jacht op de mooiste klassiekers en muzikale herinneringen. Samen met Frans, Ton

0: Elke zondag van 8 tot 8 op Golden Oldies Radio.
1: Dus u zei dat uw man vandaag jarig is.
2: Ja.
1: Heeft u al wat verrassingen ingepland voor hem?
2: Ja, hij zit al een tijd te zeuren dat hij een grotere tv nodig heeft.
1: Oh, dus u heeft een nieuwe tv voor hem gekocht?
2: Nee, ik heb gewoon de bank wat naar voren geschoven. Remember.

0: Kroon!
1: Elke zondag van 12 tot 2. Art Vlaming vaart met je mee.
2: Afro Bros, Billy Dance, Brace, Jeffrey Hazen. Dat is een nieuwe opgave met Meisje in Zoutwater bij Art Vlaming. Jij kan de hele week kiezen voor App of Vloed. App wil zeggen, ik vind hem niet goed. En Vloed, ik vind het goed. En eerlijk gezegd, ik vind hem goed. Dus kies ik Vloed.
3: Golden Oldies Radio.
4: U heeft een slimme zet gedaan?
5: Ja, ik zag een boek in de winkel. Hoe los je 50% van je problemen op? Dus ik kocht er twee. Ik ben niet dom, hè?
2: Hier is Cool and the Gang.

0: begin van de show heb ik je gevraagd welk decennium had de beste muziek. De jaren 60, 70, 80 of 90. En daarop heb ik je een beetje tijd gegeven om na te denken over welke periode voor jou goed was. En ik vind persoonlijk mijn periode de jaren 70. De disco-periode.
1: Iedere zondag.

0: Afgelopen week kon je kiezen op mijn Facebookpagina voor het origineel of de cover.
1: Het origineel of de cover.
0: En deze week waren dat Jimi Hendrix. Hey Joe!

0: de keuze deze week, tot grote spijt van Frans. Maar Frans, de keuze van de luisteraar, is bepalend. En dat was deze week niemand minder dan Willie DeVille met Hey Joe. En wat Jimi Hendrix betreft, die werd op 3 mei 1969 door de Canadese douane gearresteerd op de internationale luchthaven van Toronto, omdat hij heroïne en hash in zijn bagage had.
1: Zo? Ach ja.
0: Zijn jullie klaar voor de nieuwe opgave van deze week, waarop jullie een hele week kunnen stemmen op mijn Facebookpagina? Goed, dan gaan we ervoor.
2: Come aboard the musical time machine. Frans, Ton, Ut, Eric, Wim and Joe take you on a journey straight from the past with the sound of Mi Amigo. Every Sunday from 8 to 8 on Golden Oldies Radio.
0: Jij kunt nu kiezen uit het origineel en de cover. En komende zondag hoor je dan de versie met de meeste keuze in Schoonschip.
3: Het origineel of de cover?
0: Vandaag met The Animals, The House of the Rising Sun.

0: What the hell is that?
1: Ik heb zand in mijn zakken en wind in mijn haar. De hoop die ik had hangt goed aan elkaar. Ik moet bergen verzetten.

0: 100.000 mensen kon ze bij elkaar krijgen in de AFAS Arena van Antwerpen. 2 weken geleden. Ik heb het over Pommelien Thijs met haar grootste hit Atlas.
1: K, K, K. KWF Lucifers. Kankerbestrijding. Koop ze.
2: Stereoapparatuur van ITT Sharp Lorenz op de Virato 74. Excellente stereotechniek en moderne vormgeving. Als u alles wilt weten over de prestaties van ITT Sharp Lorenz, kom dan even kijken in stand 79 op de Virato. Dagelijks geopend van 10 tot 5 en van 7 tot 10. ITT Sharp Lorenz. Perfectie in stereo. Stand 79 op de Virato.
3: De commercials komen uit het verleden van Radio Mi Amigo en hebben alleen een historische waarde.

0: hele week heb ik aan jou gedacht. En misschien heb jij ook aan mij gedacht. Wie weet, London Beat. I've been thinking about you.
1: Say what?
0: Vorige week verscheen op het witte doek de nieuwe film, de biografische film van Michael Jackson. De film die volgt het leven van de Amerikaanse zanger Michael Jackson van zijn betrokkenheid bij de Jackson 5 in de jaren 60 tot

0: Wereldwijd leverde de film afgelopen weekend $217 miljoen op. Dat is ongeveer €185 miljoen. Waarmee het een van de beste openingsweekenden ooit voor een zogeheten biopic neerzet. Dat melden de Amerikaanse vakmedia. En daarmee zijn de kosten voor het maken van de film, naar verluid $200 miljoen, ook gedekt. Michael Jackson, Another Part of Me.
1: Every Sunday from 8

0: Als ik zeg Simon Le Bon met Duran Duran, dan gaat er natuurlijk een lichtje branden. Maar als ik zeg dat Janelle Monáe en Nile Rodgers ook meedoen, dan krijgen we nog een groter lichtje. Namelijk de nieuwe single.
1: Gaan met die banaan.
2: Je moet niet zo hard in die microfoon brengen.
0: En die heet Pressure.

0: Een beetje reclame voor de collega's op vrijdagavond tussen 8 en 11 Soul Tracks met Serge van Brakel hier bij Golden Oldies Radio.
1: Dat vindt iedereen ontzettend leuk, hè?
0: Dit was hem weer voor vandaag, de 96e schoonschip hier bij de Zweemakers van Miamigo. Ik wens je nog een heel fijn weekend met de collega's. Ik ben heel graag terug dinsdag of volgende week zondag met een nieuwe schoonschip.
2: Doei!
3: Wij maken het verschil.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Bij een nachtelijk protest tegen asielopvang in IJsselstein is zwaar vuurwerk naar het gemeentehuis en theater gegooid. Daarbij raakte een agent licht gewond toen vuurwerk vlakbij zijn hoofd ontplofte. Burgemeester Weststein noemt het geweld een aanval op onze stad. Ook werden er vernielingen aangericht. De Taiwanese president Lai Ching-te bezocht onverwacht Eswatini, het laatste Afrikaanse land dat Taiwan erkent. Volgens NOS mislukten eerdere reisplannen nadat meerdere landen hun luchtruim sloten, vermoedelijk onder druk van China. China reageerde woedend en beschuldigde Lai van een geheime, dure reis met buitenlandse hulp. Het kind dat gistermiddag zwaar gewond raakte door een molenwiek in het Utrechtse Hei en Boikop, speelde bij een molen die op dat moment niet open was voor het publiek. Het slachtoffer is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. De molenaar was wel aanwezig toen het gebeurde. Wat er precies is gebeurd wordt nog onderzocht, net als de vraag of alle veiligheidsmaatregelen zijn nageleefd. Voor de Franse kust zijn twee migranten om het leven gekomen bij een poging het kanaal over te steken naar het Verenigd Koninkrijk. Van de ruim 80 opvarenden raakten 16 gewond, van wie 3 ernstig. Volgens de autoriteiten viel de motor kort na vertrek uit en zat de boot overvol, waardoor mensen mogelijk zijn gestikt of verpletterd. En dan het weer. Vanavond trekken er eerst nog enkele buien over, maar vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk droger. In het noordwestelijk kustgebied en bij de Wadden ontstaat laaghangende bewolking, nevel en mist. Vannacht is het wisselend bewolkt met lokaal nog een bui. Het koelt dan af naar ongeveer 11 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat 90 kilometer file, dat komt door terugkerend vakantieverkeer en wegwerkzaamheden. De langste files staan op de A4 Rotterdam richting Antwerpen. Voor de Belgische grens een kwartier op onthoud. A12 Arnhem richting Duitse grens een kwartier. Op de A22 Beverwijk richting Velsen. Tussen Beverwijk en Knoopend Velsen 10 minuten op onthoud. Dat komt door werkzaamheden op de A9. A58 Vlissingen richting Bergen op Zoom. Tussen Goes en Afrit Ierseke een kwartier op onthoud. Na een aanrijding 1 rijstrook is dicht. A58 Tilburg richting Breda voor Knoopend Galder 10 minuten. En in Limburg op de A76 Geleen richting Duitsland. Voor de grens 20 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

dat knalt niet lekker in, hè? 1970. Nou, nog één keer klappen dan. She sold me magic. Ja, het is magisch gebeuren weer de komende twee uur. Lou Christie hoorde je dus voorbij komen. Er liggen allemaal notities hier. Ik kom in de studio en er staat op lijst huppelpup zondag draaien, verzoekjes. Oh, en, oh ja, de Bengals. Oh, de Bengals. Oh, wat een bengelig gedoe. Iets uit de 2000-lijst draaien. Dan niet de top 2000, maar de 2000-lijst van de muziek van de 2000. Mag ik zelf ook nog wel wat bepalen wat ik draai? Ja? Oh ja, dat doen we hier. Ik heb de lijstje zelf gemaakt. Haha, wat flauw, hè? Ik weet het, ik weet het. Ik ben ook flauw. Maar ik doe er een beetje zout op en dan komt het wel goed. Wees welkom.

Khalid Keigo. Save my love. Bewaar mijn liefde voor jou. Het is al... bewaar mijn liefde voor jou en blijf je altijd trouw. Zul je altijd voor mij blijven? Yeah, we gaan even bewegen. Samen met Kentucky Martin. I gotta move your body.

we doen het weer in stijl, hè? Komt maar. Ja, als het dan op dit tijdstip is en u als vaste luisteraar weet dat, dan het is tijd voor een verzoekje. Vroeger had je een heel uur verzoekjes, maar af en toe draaien wij eens verzoekjes. Die komen via de mail binnen. Via de mail binnen. Niet via een WhatsApp. Nee, dat is maar goed over. Dan zouden we helemaal gek worden. En hoeven we niet te leuren om de verzoekjes. Dat scheelt weer. Ze komen vanzelf binnen via de mail. Rochelle wilde een liedje horen. Nou, Rochelle, dat kan. Je wilde horen Olivia Newton-John met You're the One That I Want. Nou, vooruit dan maar weer.

Olivia Newton-John, Hopeless Devoted to You. Grease, ja, daar ging niemand heen. Niemand ging naar die film toe. Daar ga je toch niet naartoe, joh. Zo had ik dat ook, hoor. Toen ben ik stiekem op een avond toch gegaan, want ik wilde niet voor mijn vrienden uitkomen dat ik naar die film ging. Toen bleek dat zij ook waren gewoon gegaan. Ja, bij sommige dingen had je dat vroeger met bepaalde muziek. En ook als je bijvoorbeeld met een accordeon LP op straat liep, dan weet je ook voor gek uitgemaakt, want daar hou je er niet van. Nou, dat soort dingen dus. Maar daar deden we gelukkig allemaal wel lachen om en we namen het niet allemaal te serieus. Dat is in deze tijd helaas toch wat anders. Dat vind ik wel jammer eigenlijk, maar goed. Love is a many splendid thing. Kent u die? Ja, van de Four Lads en van de Four Aces. Kent u ze allebei niet? Nou, dan laat ik ze toch gewoon horen.

zoete herinneringen, toch? Toen ik mijn huidige vrouw, moet ik dat zo zeggen? Of ik nou meerdere gehad of niet? Draaide dit liedje. Ik hoorde een mooi liedje is dat. Toen wist ik niet dat ik iets op de radio deed. Ja, ik zat er alleen maar op. En stond erachter en ervoor. Ik zeg, leuk. Dat zijn van die herinneringen. Misschien heeft hij ook wel zo'n herinnering bij een bepaald liedje natuurlijk. Niet dat ze zout is, maar ze hield van de jaren 40 en 50 muziek. En daar is mijn liefde dan weer door ontstaan. Doordat zij daarvan hield, want dan hoorde ik dat weer voorbij komen. En zo krijg je dat dan automatisch in de dubbeldraai voor vandaag. John Walker. En even

dark before the dawn. Je hebt van die liedjes. Dan denk je bij jezelf, Dan zie je de clip en denk je van, oh ja. Dat heb je ook. Maar je hebt ook bij clips dat je toen dacht van, oh wat leuk. En dan hoor je het liedje en denk je, Maar soms is er een combinatie. Dat de clip leuk is, die is al leuker dan de muziek. Maar de muziek is net zo leuk als de clip. Vat je het nog? Nee, vat je het niet meer? Nou, dat heb ik bij de volgende. De clip is leuk. En het liedje is net zo leuk. Mavericks.

1966. Lucille Starr. En de French Song. Ja, makkelijke kun je die maken als je tweetalig iets zingt. Je weet geen titel, dan noem je het gewoon de French Song. Hebben we nog meer French Songs? Of course, zou je dan bijna zeggen. Hè? Gilbert Bigot.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Bij een woningbrand in Oldenzaal is vanmiddag één persoon omgekomen. Twee familieleden hebben rook ingeademd en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer rukte massaal uit en ook een Duitse traumahelikopter werd ingezet. Volgens regionale media gaat het om een kind, maar de politie heeft dat nog niet bevestigd. De grote brand bij het dessertbedrijf gisteren in Ermelo is vermoedelijk aangestoken. Dat meldt de politie op basis van camerabeelden en buurtonderzoek. Het pand raakte zwaar beschadigd en werd gesloopt. Er raakte niemand gewond, wel kregen twee brandweerlieden last van oververhitting. Een NL-alert waarschuwde omwonenden voor rook. Bij een nachtelijk protest tegen asielopvang in IJsselstein is zwaar vuurwerk naar het gemeentehuis en theater gegooid. Daarbij raakte een agent licht gewond toen vuurwerk vlakbij zijn hoofd ontplofte. Burgemeester Weststein noemt het geweld een aanval op onze stad. Ook werden er vernielingen aangericht. De Taiwanese president Lai Ching-te bezocht onverwacht Eswatini, het laatste Afrikaanse land dat Taiwan erkent. Volgens NOS mislukten eerdere reisplannen nadat meerdere landen hun luchtruim sloten, vermoedelijk onder druk van China. China reageerde woedend en beschuldigde Lai van een geheime, dure reis met buitenlandse hulp. En dan het weer. Vanavond trekken er eerst nog enkele buien over, maar vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk droger. In het noordwestelijk kustgebied en bij de Wadden ontstaat laaghangende bewolking, nevel en mist. Vannacht is het wisselend bewolkt met lokaal nog een bui. Het koelt dan af naar ongeveer 11 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat 90 kilometer file, dat komt door terugkerend vakantieverkeer en wegwerkzaamheden. De langste files staan op de A4 Rotterdam richting Antwerpen. Voor de Belgische grens een kwartier op onthoud. A12 Arnhem richting Duitse grens een kwartier. Op de A22 Beverwijk richting Velsen. Tussen Beverwijk en Knoop het Velsen 10 minuten op onthoud. Dat komt door werkzaamheden op de A9. A58 Vlissingen richting Bergen op Zoom. Tussen Goes en Afrit Ierseke een kwartier op onthoud na een aanrijding. 1 rijstrook is dicht. A58 Tilburg richting Breda voor Knoop het Galdar 10 minuten. En in Limburg op de A76 Geleen richting Duitsland. Voor de grens 20 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

inderdaad nog met de Shadows, Cliff Richard 1961. The Young Ones. Nooit duidelijk geweest waarom ze uit elkaar zijn gegaan eigenlijk. Iets met geld misschien. Platenmaatschappij, kosten, ik weet het niet hoor. Ik ga het u ook niet vertellen, daar hou ik niet van. Moet u zelf maar even opzoeken. Als u daar geïnteresseerd in bent natuurlijk. Je hoeft toch niet alles te weten, zeg ik altijd. Soms zijn er toch regelmatig rollenverhalen die je dan weer hoort. Bruce Springsteen brak door in Europa met dit nummer, weet u dat nog? The Dancing in the Dark. We gaan terug naar 1984.

talk to me. Dat doet hij toch regelmatig. Je kunt gewoon een mailtje sturen. Even naar de site gaan van Golden Oldies Radio. Ik kan mijn adres wel genoemd, maar daar heb ik helemaal geen zin in. Ik kan me onthouden. Gewoon naar de site. Dan komt het... De administratie... Dat klinkt even lekker, hè? De administratie zal het wel naar me doorsturen. En als ze het niet doorsturen... Ja, dan kan ik er ook weinig aan doen. Dit knalt er zo lekker in, hè? Een van mijn persoonlijke favorieten dan. Dat komt door de samenzang en een instrumentarium. Fortunes. And you've got your troubles.

singelen bestaan niet. Rond Randstede 1987 kwam niet eens in de hitparade. Het is zo'n leuk liedje toch? En waarom komt hij dan niet in de hitparade? Dat had u moeten kopen. Misschien heeft u hem wel gekocht, maar heel veel andere mensen niet. En dan kom je niet in de hitparade. Dave Dozy Bikkie met je tits. Hideaway.

Simply Red en de Fairgrounds. Treden nog op of treden ze nou niet op? Ik heb dat alles meer met artiesten. Dan hoor je dat ze optreden. Dat is net zoals een Suzy Cutter. Die treedt weer op. Maar ja, voor hetzelfde geld is er morgen. Kunnen we dat invullen? Gaan hemelen noemen wij dat in onze. In mijn persoonlijke kring, hoe noemen we dat hemelen? Begrijpt u wat ik bedoel? Oké. Okay. Als u het niet begrijpt, is het ook niet erg hoor. Een ander vertrekt, een ander gaat hemelen. Nou goed, ik ga het niet te zwaar maken. Wat ik wel ga doen is luisteren naar de tune van Norbert. Jazeker wel. En wat hebben wij in het Miamico origineel? Dan hebben we Marc Arrien. Dat is een nummer eigenlijk uit 1965. Maar Marc Arrien hoorde toch bij Miamico toen in de tijd. Want het was vroeger zo op Miamico. Wij zijn de sfeer. Wij brengen die sfeer. En dat betekent eigenlijk de deuntjes van toen. Die specifiek op Miamico gedraaid werden. Maar met heel veel andere aanvullingen natuurlijk. Dat begrijpt u ongetwijfeld wel. Ja? Oké, zullen we maar beginnen? En niet te veel kletsen, maar gewoon muziek draaien? Oké.

Marc Arjan. Maar ja, hij deed al langer mee in de muziekje zien, dus vandaar. Daarom heb ik hem voor vandaag uitgezocht. En als je nou bij jezelf denkt, ik weet ook wel een typische Mierwinkelplaat. Gewoon even naar de site gaan. We worden gewoon doorgestuurd, hè. Het is Wim en Toestand Golden Oldies Radio. Ik vind het zo'n gebedel anders als ik dat ga vragen. Ik ga het ook niet op mijn Facebook zetten, of, alsjeblieft. Nee, hoor. Gewoon even... Ja, maar afgelopen. Goed zo. Fire con Dios. Was sneller dan ik had gedacht. Danny Vera en Know What If. Samen een liedje gezongen. En toch een betrekkelijk intro. Een mooie intro, hè? Ja. Dus ik wil overheen te bouwen. Start hem gewoon even opnieuw. Je kunt er helemaal van genieten.

Marshmallow. Ja, zo noem ik hem eigenlijk. Marshmallow. Spreek je ongetwijfeld anders uit, toch? Maar Miss Marshmallow, ja, ja. En de Holy Water. Yeah, yeah, yeah, yeah. Weet je de tekst niet meer, jongen? Of waar we te schrijven denken van, ja, doe er maar een jee jee achteraan. Dan vullen we nog een paar seconden van het liedje natuurlijk. Call me bad. And I wanna sex you up.

Playback 1973. Rote rozen. En twee jaar later kwam deze uit. Cunningham. Norma Jean wants to be a movie star. Het verhaal over Marilyn Monroe. En zingt u maar.

Ik denk, zou ik er nog tussen kunnen persen? Het duurt lekker kort natuurlijk. Ivy Christie. En de One Way Ticket. Ja, en voordat je het weet, zit het er alweer op. Ja, wat een opluchting, hè? Of, ah, wat jammer nou. Verschillende gevoelens bij verschillende dingen in dit programma komen voorbij natuurlijk, dat weet ik ook. Ik ga u verlaten, ik stap zo meteen het vliegtuig in naar, nou dat merk je vanzelf wel. En wanneer ik terugkom, merk je ook vanzelf wel. Living on a Jet Plane van John Denver. Ik dank u voor het luisteren en doorstaan van het programma voor vandaag. En we spreken elkaar de volgende keer weer. Als u luistert natuurlijk. Ik pak mijn biezen en ga er vandoor. Dag.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. In het Oostenrijkse Freistad zijn 5 kinderen van een jeugdbrandweer gewond geraakt toen een oude geweergranaat in een kampvuur ontplofte. De knal en steekvlam waren hevig, maar de verwondingen lijken licht. Later vond de explosieve opruimingsdienst nog een 2e granaat op hetzelfde terrein, vermoedelijk uit de Tweede Wereldoorlog. De Amerikaanse politie zegt bewijs te hebben dat verdachte Cole Allen een agent raakte tijdens het White House Correspondents' Dinner. In het kogelwerende vest van de Secret Service medewerker werd hagel uit zijn geweer gevonden. De agent bleef ongedeerd doordat het vest de kogel tegenhield. Bij een woningbrand in Oldenzaal is vanmiddag 1 persoon omgekomen. 2 familieleden hebben rook ingeademd en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer rukte massaal uit en ook een Duitse traumahelikopter werd ingezet. Volgens regionale media gaat het om een kind, maar de politie heeft dat nog niet bevestigd. De grote brand bij het dessertbedrijf gisteren in Ermelo is vermoedelijk aangestoken. Dat meldt de politie op basis van camerabeelden en buurtonderzoek. Het pand raakte zwaar beschadigd en werd gesloopt. Er raakte niemand gewond, wel kregen 2 brandweerlieden last van oververhitting. Een NL-alert waarschuwde omwonenden voor rook. En dan het weer. Vanavond trekken er eerst nog enkele buien over, maar vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk droger. In het noordwestelijk kustgebied en bij de Wadden ontstaat laaghangende bewolking, nevel en mist. Vannacht is het wisselend bewolkt met lokaal nog een bui. Het koelt dan af naar ongeveer 11 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat 90 kilometer file, dat komt door terugkerend vakantieverkeer en wegwerkzaamheden. De langste files staan op de A4 Rotterdam richting Antwerpen. Voor de Belgische grens een kwartier op onthoud. A12 Arnhem richting Duitse grens een kwartier. Op de A22 Beverwijk richting Velsen. Tussen Beverwijk en Knoopend Velsen 10 minuten op onthoud. Dat komt door werkzaamheden op de A9. A58 Vlissingen richting Bergen op Zoom. Tussen Goes en Afrit Ierseke een kwartier op onthoud. Na een aanrijding 1 rijstrook is dicht. A58 Tilburg richting Breda voor Knoopend Galder 10 minuten. En in Limburg op de A76 Geleen richting Duitsland. Voor de grens 20 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. In de Franse plaats Chantes zijn 3 Nederlanders omgekomen bij een ernstig verkeersongeval. Een auto botste met een ander voertuig, 3 anderen raakten gewond, 1 ernstig. De oorzaak van de botsing is nog onbekend, maar er was sprake van hoge snelheid. De Franse politie is een onderzoek gestart naar het incident. Op het cruiseschip MV Hondius in de Atlantische Oceaan zijn 2 Nederlanders overleden na een virusuitbraak. Volgens de WHO waren er 3 doden, waarvan 1 besmet met het Hantavirus. Het schip voer van Argentinië naar Cap Verde. De exacte bron van de uitbraak wordt nog onderzocht. In het Oostenrijkse Freistad zijn 5 kinderen van een jeugdbrandweer gewond geraakt toen een oude geweergranaat in een kampvuur ontplofte. De knal en steekvlam waren hevig, maar de verwondingen lijken licht. Later vond de explosieve opruimingsdienst nog een 2e granaat op hetzelfde terrein, vermoedelijk uit de Tweede Wereldoorlog. De Amerikaanse politie zegt bewijs te hebben dat verdachte Cole Allen een agent raakte tijdens het White House Correspondents Dinner. In het kogelwerende vest van de Secret Service medewerker werd hagel uit zijn geweer gevonden. De agent bleef ongedeerd doordat het vest de kogel tegenhield. En dan het weer. Vanavond trekken er eerst nog enkele buien over, maar vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk droger. In het noordwestelijk kustgebied en bij de Wadden ontstaat laaghangende bewolking, nevel en mist. Vannacht is het wisselend bewolkt met lokaal nog een bui. Het koelt dan af naar ongeveer 11 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat 90 kilometer file, dat komt door terugkerend vakantieverkeer en wegwerkzaamheden. De langste files staan op de A4 Rotterdam richting Antwerpen. Voor de Belgische grens een kwartier op onthoud. A12 Arnhem richting Duitse grens een kwartier. Op de A22 Beverwijk richting Velsen. Tussen Beverwijk en Knoopend Velsen 10 minuten op onthoud. Dat komt door werkzaamheden op de A9. A58 Vlissingen richting Bergen op Zoom. Tussen Goes en Afrit Ierseke een kwartier op onthoud na een aanrijding. 1 rijstrook is dicht. A58 Tilburg richting Breda voor Knoopend Galder 10 minuten. En in Limburg op de A76 Geleen richting Duitsland voor de grens 20 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Lex is er helemaal klaar voor. En jij? Liefde enzovoort. Yeah.

0: Waarde jongens van Clouseau.
1: Liefde enzovoort. Met Lex de Groot.
0: Het nummer werd geschreven door liedzanger Koen Wouters zelf en verscheen als vierde single van hun zesde studioalbum. Dat heette Oker. Passie kreeg je te horen dus van Clouseau. En daarvoor, als eerste vanavond in deze Liefde enzovoort, kreeg je Rosalia te horen. Het nummer is geïnspireerd door de 16e-eeuwse mystica Therese van Avila. En de wijn, die Sauvignon Blanc, dient als metafoor voor een goddelijke roes en een eenvoudiger spiritueel leven. Rosalia zingt dat ze geen parels of caviar meer wil en haar Jimmy Choo's weggooit, omdat haar toekomst goudkleurig is aan de zijde van haar geliefde of geloof. Als eerste dus vanavond, Rosalia. Dames en heren, jongens en meisjes, van harte welkom. Hiermee zitten we in het meest romantische programma van de Lage Landen. En dat is Liefde enzovoort. Hoi, ik ben Lex. En ik ga jullie de komende twee uurtjes gezelschap houden met alleen maar de allermooiste love songs van toen en van nu. Dus waar je ook op dit moment mag luisteren, ik zou zeggen, maak het lekker gezellig. En geniet mee de komende twee uurtjes van de mooiste love songs van toen en van nu. Met zometeen eentjes uit 1970 van Neil Young. Only love can break your heart. Maar eerst eentje uit 1984 voor Ralph McDonald en Bill Withers. In the name of love. Ik wens je een hele fijne avond.
1: Relax Radio.
2: Be

Pink moest wakker weer terug gaan naar 2012. Ze kwam langs met die fijne Just Give Me A Reason. Dit is Liefde enzovoort. En dat wil zeggen dat we dan ook een liefdeshoroscoop hebben. In het liefdeshoroscoop kom je te weten wat er de komende week allemaal met jou staat te gebeuren. Maar dan wel enkel en alleen op het vlak van de liefde. Je krijgt van mij hier het liefdeshoroscoop in deel 2 te horen. Maar als je zo lang niet kan wachten, dan kan je het alvast nalezen, want ik heb het op de Facebookpagina geplaatst. Liefde enzovoort, dat vind je onder Liefde Spatie ENZ. Daar staat het liefdeshoroscoop. En als je op Instagram naar lex_degroot gaat, dan krijg je daar ook alle dagen het liefdeshoroscoop. Zometeen, Higpie, met Nothing. En deze is voor Lee Ritenour en Maxi Priest. Uit 1993, Waiting in Vain.

0: The golden sound of yesterday on Golden Oldies Radio.
1: Liefde enzovoort. Bij ons is het elke week Valentijn.

dikke hit werd het voor George Michael in 1986. A Different Corner. Nou, heb je zin om de videoclip eens een keertje te bekijken? Wel, ik heb hem op onze Facebookpagina geplaatst van Liefde enzovoort. Niet alleen George Michael vindt je daar terug, maar ook andere platen die je bijvoorbeeld vanavond hebt horen voorbij komen. Ook het liefdeshoroscoop, dat heb ik er net al verteld, vind je daar terug. En verder heb ik ook een link naar Mixcloud geplaatst. Want je kan naar Liefde enzovoort luisteren, of je kan het herbeluisteren, wanneer het moment misschien net iets beter in jouw agenda past. Om je weg daar naartoe gemakkelijker te maken, heb ik de link naar Mixcloud dus ook op dezelfde Facebookpagina geplaatst. Liefdespatie ENZ, zo vind je ons terug. En like of volg de pagina dan ook, moest je het nog niet hebben gedaan natuurlijk. Zometeen, Olivia Newton-John, I Honestly Love You. Daarvoor moeten we terug naar 1974. En deze is iets jonger, uit 2004 ook alweer. Simply Red en Hope.

afkomstig van het album The Works, Queen, uit 1984. It's a Hard Life. En uiteraard gaan we straks aan de andere kant nog lekker door met de mooiste love songs van toen en van nu. Want het meest romantische programma van de Lage Landen is nog lang niet afgelopen. Je krijgt dan uiteraard ook van mij het liefdeshoroscoop in deel 2. Hoe is het met jouw liefdesleven gesteld? Wel, straks in deel 2 gaan we het dus allemaal uit de doeken doen. Maar in dit uur onder andere nog eentje uit 1988. Voor de Pasadena's. Ken je die nog? I really miss you. Graag tot zometeen.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Zo'n 100 ouders in de toeslagenaffaire die instemden met de herstelmethode van prinses Laurentien willen hun compensatie achteraf aanpassen. Volgens de Telegraaf menen zij dat ze mogelijk recht hebben op meer geld. Het ministerie van Financiën wijst dit af en stelt dat de vaststellingsovereenkomsten definitief zijn. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken meldt dat de Verenigde Staten via bemiddelaar Pakistan hebben gereageerd op een nieuw vredesvoorstel. Iran bestudeert de reactie. Het plan van 14 punten zou de oorlog binnen 30 dagen moeten beëindigen en de straat van Hormuz openen, zonder ontmanteling van nucleaire infrastructuur. In de Franse plaats Chantes zijn 3 Nederlanders omgekomen bij een ernstig verkeersongeval. Een auto botste met een ander voertuig, 3 anderen raakten gewond, 1 ernstig. De oorzaak van de botsing is nog onbekend, maar er was sprake van hoge snelheid. De Franse politie is een onderzoek gestart naar het incident. Op het cruiseschip MV Hondius in de Atlantische Oceaan zijn 2 Nederlanders overleden na een virusuitbraak. Volgens de WHO waren er 3 doden, waarvan 1 besmet met het Hantavirus. Het schip voer van Argentinië naar Cap Verde. De exacte bron van de uitbraak wordt nog onderzocht. En dan het weer. Vanavond trekken er eerst nog enkele buien over, maar vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk droger. In het noordwestelijk kustgebied en bij de Wadden ontstaat laaghangende bewolking, nevel en mist. Vannacht is het wisselend bewolkt met lokaal nog een bui. Het koelt dan af naar ongeveer 11 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat 90 kilometer file, dat komt door terugkerend vakantieverkeer en wegwerkzaamheden. De langste files staan op de A4 Rotterdam richting Antwerpen. Voor de Belgische grens een kwartier oponthoud. A12 Arnhem richting Duitse grens een kwartier. Op de A22 Beverwijk richting Velsen. Tussen Beverwijk en Knoopend Velsen 10 minuten oponthoud. Dat komt door werkzaamheden op de A9. A58 Vlissingen richting Bergen op Zoom. Tussen Goes en Afrit Ierseke een kwartier oponthoud na een aanrijding. 1 rijstrook is dicht. A58 Tilburg richting Breda voor Knoopend Galder 10 minuten. En in Limburg op de A76 Geleen richting Duitsland. Voor de grens 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Gold and Oldies.

0: uit 1991. Deze fijne voor Chris Isaak en Wicked Game. En daarvoor, als eerst in deel 2 van deze Liefde enzovoort vanavond, Paul McCartney en Days We Left Behind. Hoi, ik ben Lex en ik blijf nog een klein uurtje bij jullie met de allermooiste love songs van toen en van nu, hier in het meest romantische programma van de Lage Landen, Liefde enzovoort. Met natuurlijk over een drietal platen. Dan komt het eraan, het liefdeshoroscoop. En dan kom je ook eindelijk te weten hoe het met jouw liefdesleven de komende week is gesteld. Nog heel even geduld. Maar we gaan die tijd wel mooi invullen. Met bijvoorbeeld eentje uit 1973 voor Barry White. I'm gonna love you just a little more, babe. Na filmmuziek. Die is namelijk afkomstig uit Dirty Dancing. Uit 1987, Patrick Swayze. She's like the wind. Een hele fijne avond.
1: Relax Radio.

Drie minuutjes en een half zijn we nog verwijderd van het liefdeshoroscoop. Die tijd gaan we vullen met deze fijne voor Sienna Spyro. Die on this hill.

0: Tiana Spyro met een mooie Die on this Hill. En hiermee zijn we toegekomen aan het liefdeshoroscoop voor deze avond.
1: Liefde enzovoort. Uw liefdeshoroscoop.
0: Wat er de komende week allemaal met jou staat te gebeuren, maar dan wel op het vlak van de liefde, daar is het nu tijd voor geworden.
1: Ram.
0: Er komt een moment waarop je merkt dat je niet alles kan blijven vooruitduwen. Je voelt duidelijker waar je energie nog naartoe wil en waar niet meer. Singles kunnen iemand ontmoeten die hen confronteert met hun eigen verwachtingen. In relaties helpt het om eerst te begrijpen voordat je reageert. 5 knuffelpunten.
1: Stier.
0: Rust en zekerheid krijgen opnieuw meer betekenis voor je. Je voelt dat je niet hoeft te zoeken naar iets nieuws, maar eerder mag verdiepen wat er al is. Singles kunnen iemand aantrekken die dezelfde waarden deelt. In relaties zorgt eenvoud voor een warme en stabiele verbinding. Stier, je hebt er 9.
1: Tweelingen.
0: Een gesprek kan deze week meer impact hebben dan je vooraf dacht. Je merkt dat woorden blijven hangen en gevoelens losmaken. Singles kunnen iemand ontmoeten die hen blijft intrigeren. Ook na het eerste contact. In relaties helpt het om eerlijk te zijn over wat je echt bedoelt. 6 knuffelpunten.
1: Kreeft.
0: Er ontstaat een behoefte om emotioneel op te ruimen en dingen duidelijker te zien. Je voelt sneller wat goed zit en wat niet meer klopt. Singles kunnen een ontmoeting beleven die hen diep raakt. In relaties brengt een open gesprek rust en wederzijds begrip. De kreeft heeft 8 knuffelpunten.
1: Leeuw.
0: Achter je zelfvertrouwen zit deze week een zachtere laag die naar boven wil komen. Je merkt dat je nood hebt aan oprechte connectie. Singles trekken aandacht, maar zoek iets dat verder gaat dan oppervlakkigheid. In relaties helpt het om ook je kwetsbare kant te tonen. Voor de leeuw deze week 3 knuffelpunten.
1: Maagd.
0: Details vallen op en helpen om je situaties beter te begrijpen. Je ziet sneller wat werkt en wat niet. Singles kunnen iemand ontmoeten in een vertrouwde omgeving waar het meteen goed aanvoelt. In relaties zorgt een klein gebaar voor een groot verschil. 7 knuffelpunten voor de maagd. En we hebben er natuurlijk nog 6 te gaan. En die krijg je van mij over een drietal platen.

0: Good times today with Golden Oldies Radio.
1: You make me feel good, Golden Oldies Radio.
2: Liefde enzovoort. Laat je niet ongevoelig.

0: liefde enzovoort. Uw liefdeshoroscoop. Weegschaal.
1: De invloed van Venus maakt je zachter en meer in balans met je gevoelens. Je voelt goed aan wat je nodig hebt in de liefde. Singles kunnen een warme klik ervaren die rustig groeit. In relaties ontstaat er harmonie wanneer je trouw blijft aan jezelf. Weegschaal, jij bent de winnaar deze week met 10 knuffelpunten.
0: Schorpioen.
1: Gevoelens zitten diep en willen erkend worden. Je kan deze week moeilijk iets wegduwen wat aandacht vraagt. Singles voelen een sterke aantrekkingskracht, maar moeten hun grenzen bewaken. In relaties kan een intens gesprek zorgen voor meer duidelijkheid. 2 knuffelpunten, schorpioen.
0: Boogschutter.
1: Een rustiger tempo brengt je deze week meer dan constante actie. Je merkt dat je meer geniet van kleine momenten. Singles kunnen iemand ontmoeten die hen een en ander perspectief geeft op liefde. In relaties zorgt eenvoud voor een verrassend sterke band. 6 knuffelpunten.
0: Steenbok.
1: Controle loslaten blijft een uitdaging, maar levert ook iets op. Je voelt dat niet alles gepland hoeft te zijn om goed te lopen. Singles mogen iets meer initiatief tonen om kansen niet te missen. In relaties helpt openheid om afstand te voorkomen. Steenbok, je hebt er eentje.
0: Waterman.
1: Een nieuw inzicht zorgt ervoor dat je anders naar een situatie kijkt. Je staat meer open voor verandering dan je zelf had verwacht. Singles kunnen iemand ontmoeten die hen inspireert op een onverwachte manier. In relaties brengt een gesprek meer helderheid. 4 knuffelpunten voor de waterman.
0: Vissen.
1: Er komt een zachte rust over je heen die je helpt om dingen te plaatsen. Je voelt minder twijfel en meer vertrouwen in wat je voelt. Singles kunnen een mooie ontmoeting beleven die oprecht en rustig groeit. In relaties ontstaat er een warme verbondenheid die blijft nazinderen. Vissen, jullie hebben deze week 9 knuffelpunten verdiend. En dit volledige liefdeshoroscoop, dat kan je nog eens een keertje rustig nalezen. Want het staat op onze Facebookpagina en dat schrijf je Liefde Spatie ENZ. En het komt ook dagelijks voorbij via mijn Instagram-account. En dat is @lex_degroot.
0: Het staat in de sterren geschreven met Lex de Groot.

Hutch is vernoemd naar de familienaam van de bandleden. En in het voorjaar van 1985 hadden ze een top 5 hit met Rhythm of the Night. Meest bekende misschien wel, Eldie Budge. Die zou daarna ook nog solo gaan en een grote hit scoren met bijvoorbeeld Who's Johnny. Debauch uit 1983 kreeg je te horen. Time will reveal.

als je dit krijgt te horen, dan zit liefde enzovoort er helaas bijna op. Straks lekker slapen, maar vooral ook morgen goed terug om. En heb ik nog een slaapmutsje voor jullie meegebracht. En daarvan neem ik je mee naar 1984. Met Amy Stewart en Friends. Volgende week is er natuurlijk een nieuwe liefde enzovoort. Graag tot dan.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. De natuurbrand bij Weert en Budel is onder controle verklaard. Het vuur begon donderdag bij een militair oefenterrein en vereiste hulp uit België, Duitsland en Frankrijk. Specialistische teams bestreden nog hotspots. Regen en onweer hielpen onvoldoende, maar het zijn brandmeester is dus inmiddels gegeven. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz benadrukt dat de Verenigde Staten, ondanks spanningen, een sleutelrol blijven spelen binnen de NAVO. Hij reageert op de aangekondigde terugtrekking van Amerikaanse troepen uit Duitsland. Volgens Merz is er geen verband met meningsverschillen over het beleid van Donald Trump. Zo'n 100 ouders in de toeslagenaffaire, die instemden met de herstelmethode van prinses Laurentien, willen hun compensatie achteraf aanpassen. Volgens de Telegraaf menen zij dat ze mogelijk recht hebben op meer geld. Het ministerie van Financiën wijst dit af en stelt dat de vaststellingsovereenkomsten definitief zijn. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken meldt dat de Verenigde Staten via bemiddelaar Pakistan hebben gereageerd op een nieuw vredesvoorstel. Iran bestudeert de reactie. Het plan van 14 punten zou de oorlog binnen 30 dagen moeten beëindigen en de straat van Hormuz openen, zonder ontmanteling van nucleaire infrastructuur. En dan het weer. Vannacht is het wisselend bewolkt met lokaal nog een bui. Het koelt af naar ongeveer 11 graden. Overdag is het bewolkt met soms wat zon en kan er een bui vallen. De middagtemperatuur varieert van 12 graden op de Wadden tot 21 plaatselijk in het oosten en zuidoosten. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat 90 kilometer file, dat komt door terugkerend vakantieverkeer en wegwerkzaamheden. De langste files staan op de A4 Rotterdam richting Antwerpen. Voor de Belgische grens een kwartier op onthoud. A12 Arnhem richting Duitse grens een kwartier. Op de A22 Beverwijk richting Velsen. Tussen Beverwijk en Knoopend Velsen 10 minuten op onthoud. Dat komt door werkzaamheden op de A9. A58 Vlissingen richting Bergen op Zoom. Tussen Goes en Afrit Ierseke een kwartier op onthoud na een aanrijding. 1 rijstrook is dicht. A58 Tilburg richting Breda voor Knoopend Galder 10 minuten. En in Limburg op de A76 Geleen richting Duitsland voor de grens 20 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: Hits and memories, Golden Oldies Radio.
4: Dit is De Late Avond met nieuws en actualiteiten uit de regio Zuid-Holland-Zuid. Tot middernacht
5: bij Golden Oldies Radio.

0: zeg. Hè? Ray Conniff en de Singers at 17. Aan het begin van een nieuwe show.
1: Tot middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen.
0: Goedenavond, fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Ik ga je oren weer, zoals gebruikelijk, ja, verwennen met mooie muziek. Easy, zoals deze dus van de Ray Conniff Singers. Maar we hebben nog meer in de aanbieding. Ik ga er zelfs vast tot terug, kun je nagaan. We gaan zo meteen luisteren naar de reportage van Jeroen van Gent. Want die ging de straat op en vroeg aan de mensen op straat: wat is de mooiste plek waar hij ooit een boek gelezen heeft? Er zijn mensen die lezen boeken op wonderlijke plekken. En we horen straks waar mensen zoal hun rust pakken en een boek lezen. Meneer Dekkers gaat het hebben over iets totaal anders, iets veel woesters. Het gaat over de holbewoners. En tenslotte gaan we straks praten over een workshop: oevers via potlood en telefoon. Wat is dat nu weer? Nou ja, je hoort het straks allemaal in deze mooie aflevering van De Late Avond.

0: Een van de mooiste nummers vind ik persoonlijk van Robbie Williams. Feel uit 2002. En ervoor natuurlijk een mooie van Leonard Cohen. Je luisterde naar Hallelujah. Tijd voor een mooie reportage van Jeroen van Gent. Hij ging de straat weer op. Dus er is vast wel weer iets waar je in geïnteresseerd bent. Luister mee. Even zitten, misschien een ijsje. Onderweg wellicht met iets te roken, als je dat nog doet, op een bankje buiten. Of, wie weet, met een boek. Wat is de mooiste plek waar u ooit een boek gelezen heeft? Jeroen van Gent ging de straat op, zoals ik al zei, met zijn blauwe microfoon en vroeg ernaar. En hier zijn ze, uw antwoorden.
1: Boeken kunt u natuurlijk thuis lezen. Tegenwoordig ook heel makkelijk met een e-reader natuurlijk. En als u op vakantie gaat, is dat al helemaal makkelijk. En wat is nou de mooiste plek waar u ooit een boek gelezen hebt? Ja, wat is de mooiste plek waar u ooit een boek hebt gelezen?
2: Ja, ik denk in de Alpen.
1: In de Alpen?
2: Gewoon op een terrasje, uitzicht. En dan lekker in het zonnetje, 's ochtends en dan je boekje erbij.
1: Was het een beetje een bijpassend boek?
2: Nou, ik houd het wel lichtvoetig. Het zal wel een spannend boek geweest zijn.
1: Een spannend boek. En zit u in de Alpen en dan gaat u een boekje te lezen.
2: Nee. Niet dezelfde dag, kan ik je verzekeren. Nee. Maar er zijn momenten die je rust moet pakken.
1: Kennelijk was het een hele mooie rustige plek daarvoor dus.
2: Ja, absoluut.
1: Ja. Ja. Wat was het voor boek?
2: Ja. Ja, Scandinavische thriller, maar ik weet even niet meer welke. Nee, okay. Ik heb te veel voor gelezen, denk ik.
1: Oh, dat klinkt goed. Dat klinkt
2: voor de vakantie is dat wel een favoriete vakantie.
1: Maar net zeggen, ja, u neemt dat mee dan speciaal?
2: Ja, natuurlijk op de e-reader.
1: E-reader aan.
2: E-reader, een stuk of 12 boeken bij, maar meestal blijft het wel wellicht voetige kosten hoor.
1: Je zal, letterlijk, want je zal dat allemaal mee moeten nemen in je koffer. E-readers
2: ja, precies, het scheelt wel. Ja. Ik kan hem veel meenemen in een caravan, maar toch, het scheelt wel. Ja, klopt. Ik neem wel meer mee nu inderdaad, dat is zeker.
3: Zo, ja, dat is wel een goede vraag. Ja, zeker.
4: In Tenerife.
1: Tenerife?
4: Ja.
3: Ik ben niet zo heel erg van het boek lezen. Dat is natuurlijk niet een goed antwoord.
1: Nee, het wordt allemaal wat minder. Maar goed.
3: Ja, precies.
4: Ja, en eigenlijk, ik zou zeggen, eigenlijk meer in Lefkas.
1: Lefkas?
4: Ja. Dat is meer een plaats met een eiland.
1: Ja, Griekenland, hè?
4: Ja, Griekenland, ja. Ja.
3: Ik denk in Rome. Dat was een mooie stad.
1: In Rome?
3: Ja, daar zijn we toen geweest. Nee. Stedentrip, dus ja.
1: Maar staat dat vol met mooie gebouwen? Dan ga je nu een boek zitten lezen.
3: Ja, zeker, zeker. Als we voor het slapen hebben. Oh, even natuurlijk. Dat is wel belangrijk, precies, in het hotel.
1: Oké. Okay. Wat was het voor boek?
4: Zo, dat is een goeie voor jou.
1: Ja?
4: Ja. Nou ja. Wat was het nou voor boekje? Het was een detective, maar nou ben ik even de naam kwijt. Nee, dat weet ik niet meer.
1: Nou ja, goed.
4: Maakt niet uit.
1: Wat voelt u erbij als u eraan terugdenkt?
3: Nou, aan de stad heel veel. Ja, supermooie stad. Wat u zegt, mooie gebouwen, lekker eten, goed gezelschap. Dus ja, ik krijg er gewoon een goed gevoel bij.
4: Oh, Zanzibar.
1: Zanzibar?
4: Zanzibar.
1: Dat krijg ik allemaal exotische antwoorden. Ja? Geweldig.
4: Oké, okay, ja, dat is geweldig, Zanzibar.
1: Wauw.
4: Ja, we hebben eerst een rondreis gemaakt tot Tanzania. En daarna afgesloten met een weekje strand op Zanzibar. Dat was paradijselijk mooi.
1: Dat is geweldig, mooi, ja. Hè? Ja. En wat voor boek was het?
4: Oh.
1: Zanzibar heeft u onthouden, het boek niet?
4: Ja, jawel, jawel, jawel. Tirza. Oh. Kent u dat? Van, van Arno Grunberg.
1: Ja, ik heb een stuk ingelezen. Ja.
4: Okay.
1: Ja. Past dat een beetje bij Zanzibar?
4: Nee, dat past niet. Nee. Nee. Maar ik vond het wel een geweldig boek.
1: Ja.
4: Ja.
1: Was het een boek of een e-reader?
4: Nee, een boek. Ik heb geen e-reader.
1: Een boek. Ja. Oké. Okay. Had u dat nou van tevoren gepland? Ik neem het boek bij naar Zanzibar. Of was het gewoon toeval?
4: Het boek lag al heel lang klaar om een keer te lezen. En als je dan op vakantie gaat, dan gaat hij mee. En het is ervan gekomen. Dus,
1: goed.
4: Ja.
1: Sloot het boek een beetje aan bij uw belezing op dat moment?
3: Dat niet zozeer. Nee, waar gebeurt het verhaal? Dus nee, dat was niet echt. Ja, precies. Ja.
1: Okay. Had u het uitgekozen om mee te nemen, echt? Of?
4: Ja, uitgekozen en om te lezen. En dat gebeurt niet altijd natuurlijk op vakantie. Maar het is wel ideaal. Als je even op het zonnebankje zit, dan is het lekker natuurlijk.
1: Ja. Als je het vergeet, zou je het dan erg vinden?
4: Nee,
1: zo'n boek?
4: Nee hoor.
1: Dat ook weer niet.
4: Nee, ik verveel me niet op vakantie. Nee. Dus vandaar.
5: In Noorwegen.
1: In Noorwegen?
5: In Noorwegen, ja. Wij hebben daar een kind wonen en in Koppang. En daar zaten we op de veranda.
1: Ja.
5: En het ruisen van de bomen en de

0: meegenomen. Dus ja.
1: Wel bewust toch ook, hè? Om lekker een beetje te kunnen lezen.
0: Ja, dat wel.
1: Maar Lefkas, hoe beviel dat trouwens?
2: Ja, heel goed. Heel fijne mensen. Mooie zee, aardige Grieken. Weet je, relaxed. En niet te duur.
1: Goede reclame.
2: Absoluut, ja.
1: Ja. Zonder, als je het vergeten was...
0: Dan gebeurt er helemaal niets. Want onze dochter, zij is boekenfan, bibliofiel. En haar hele huis staat vol. En zij heeft ook een baan in het, met de universiteitsbibliotheek. Dus ja, boeken. Ik kan het eigenlijk niet mee hoeven nemen.
1: Lukt het om een beetje Noors te lezen al eigenlijk? Ja.
0: Nee, absoluut niet. Oh. Nee. Dat is moeilijk. Ik kom niet verder dan Hadebra. Dat betekent tot ziens. Ja. En dat soort dingen. En als je daar aankomt in een winkel, dan zeg je hi, hi. En dan denken ze, zij is Noors. En dat is dus helemaal niet het geval. Ik spreek geen woord Nederlands. Geen woord Nederlands, geen woord Noors. Je kan je er redelijk redden met Engels.
3: Nee, ik heb voor school boeken moeten lezen, maar dat echt omdat het moest. Maar niet dat ik daar een hele mooie herinnering aan heb overgehouden.
1: Ja, is dat, hè? Want dan gaat het tegenstaan ook misschien boeken lezen.
3: Ja, het ligt niet in mijn straatje.
1: Nee,
3: meer van de cijfers.
1: Ja, cijfers?
3: Ja.
1: Cijfers?
3: Ja, school had je of lezen of zeg maar taal of rekenen. Ja. En dan was ik altijd meer van het rekenen.
1: Ah, oké. Ben je daar ook iets mee gaan doen of komt dat nog?
3: Nou, wie weet. Nee, ik ben nu werk ik in HR als HR-adviseur. Dus ik heb wel met cijfers te maken, maar niet dat het heel dominant aanwezig is.
1: Oké. Dan neem ik aan, zo'n boek is meestal om te ontspannen, hè? Om tot jezelf te komen. Wat doe jij dan om tot jezelf te komen?
3: Dat is toch eerder naar de tv. Sporten. Veel sporten. En af en toe even een filmpje aanzetten of een stukje wandelen als het lekker weer is.
1: En zelf sporten neem ik aan dan, hè? Of
3: ja.
1: Sport kijken?
3: Allebei eigenlijk.
1: Allebei.
3: Ja, voetbal.
4: De late avond. Iedere werkdag. Bij Golden Oldies Radio.

Vanessa Paradis. Ze doet het nog steeds hartstikke goed in de concertzalen. Dit was geen uit 1987 toen ze nog jong en onbedorven was. Vanessa Paradis dus met Joule Taxi. En voor Stef Bos met De Radio. Wie houdt er niet van? Wij wel, in ieder geval. In een ogenblik, over een paar minuten al, een column van Midas Dekkers. Hij gaat het hebben over de holbewoner. Komt eraan na deze van Champagne.

0: grootste gevaar dat de aarde bedreigt is de glazenwasser. Zodra die onze muren met zijn ladders bestormt, roetst onze kleine Bart op zijn vier pootjes naar de gang boven om onder de loper te gaan liggen. Opvallender kan een bult niet zijn, maar de poes verstopt zich altijd onder hetzelfde stukje en gelijk heeft hij, want daar heeft hij alle eerdere belegeringen door de glazenwasser doorstaan. Hier is het veilig. Pas wanneer het gevaar is geweken, komt Bart tevoorschijn als een onderduiker die de wereldbrand heeft overleefd. Luid prijzen we zijn moed en zetten we Glenn Miller voor hem op. Bart heeft gelijk. Elk verstandig dier vlucht bij gevaar ergens heen, onder iets of anders het donker in. Kinderen doen het net zo. Bij onweer trok ik de dekens over mijn hoofd. En als het heel erg was, mocht ik onder de keukentafel. Dat is het enige dat helpt. Eenmaal volwassen dreig je dat te vergeten. Als je de krant mag geloven, voelen de mensen zich steeds minder veilig. 'S Avonds durven ze amper de straat meer op. De beste remedie is, zou je denken, overal dekens klaar te leggen en volop keukentafels te verstrekken, maar daar willen de mensen niet aan. In plaats van donkere dekmantels willen ze juist licht en openheid. Straatlantaarns worden ontstoken en enge bosjes gekapt, tot grote tevredenheid van de boeven die zelf bang zijn in het donker. Eindelijk kunnen ze hun prooi goed zien. Toch niet helemaal op hun gemak snellen de burgers naar hun huizen vol kamers en kleden en kussens en geborgenheid. Hier scharen ze zich veilig om het vage schijnsel van de televisie. Dat wil zeggen als het een oud huis is. Nieuwe huizen zijn ruim en luchtig en licht met besmettelijk debouffriebehang. Dat moet van de moderne architecten. Maar stel je voor dat er nu een oorlog uitbrak. Waar zou je dan in Almere of Leidse Rijn een onderduiker moeten laten? Het zal de architect een zorg wezen. Modern als die is, heeft hij van historisch besef geen last. Anders had hij geweten dat huizen altijd en overal, waar en wanneer ook ter wereld, donker zijn geweest en knus. Een oord van beschutting. De ommekeer kwam pas in de jaren 30. Licht en lucht moesten TBC en rachitis verdrijven uit de bedompte steden. Niet voor niets waren de eerste parels van de moderne architectuur sanatoria, zoals Zonnestraal bij Hilversum. Maar TBC en rachitis zijn al lang verdreven. Waarom wonen de mensen in Almere en Leidse Rijn dan nog steeds in privéziekenhuisjes? Hang dicht de vitrage op. Koop bruin behang, wentel je in kleden en kussens, draai de lamp laag en voel je zo veilig als mijn Bart. Niks meer blauw op straat, meer bruin binnen. Leg dat de architecten maar eens uit. Zij gaan maar door met hun mensen aquaria om in te wonen, te werken en te reizen. Een modern station, als dat van Amersfoort, heeft de afmetingen van een kathedraal, maar niet de beslotenheid. Van het veilige gevoel dat licht en lucht er moeten bieden, blijft weinig over als je er 's avonds laat eenzaam in de ruimte staat te verdrinken. Maar hoe kan een gevierd architect dat weten? Die gaat niet per trein, maar per auto. In zijn kleine kamertje op wielen, lekker knus, van binnen pikken donker, op het zachte gloeien van het dashboard na, het veilige hol van elke man. En dan straks gauw achter de vrouw onder de dekens het licht uit en slapen. Morgen is er weer een hele dag van zwetsen over licht en lucht en ruimte.
1: De late avond, iedere werkdag, bij Golden Oldies Radio.

ongelooflijke romantiek. En dat allemaal in jouw late avond. Het is wat, hè? Twilights en Oh Girl. En ervoor Volumia met Hou Me Vast. Zometeen, laatste onderwerp in de show. Op 16 mei aanstaande organiseert KNNV natuurlijk Delfland een workshop oevers via potlood en telefoon. Wat gebeurt er? Wat is daar interessant aan? Je hoort het zometeen na deze prachtige van Louis Capaldi. Stay

0: Je blijft op de hoogte met De Late Avond.
1: Er komt een workshop oevers via potlood en telefoon. En hoe dat in zijn werk gaat, hoe je oevers met potloden en telefonen kan verbinden, ga ik vragen Geert van Poelgeest. Hij is in de uitzending. Hij is bestuurslid van Natuurlijk Delfland en weet alles van die workshop af. Geert, welkom.
2: Ja, goeiedag. Ja,
1: jullie hebben een jaarthema, moet ik zeggen, oevers. En ja. Nu gaan we weer via potlood en telefoon daar iets mee doen. Vertel.
2: Ja. Er kwamen twee docenten van de Hogeschool Rotterdam op ons af. En die wilden deze workshop wel geven. Ja. Dat doen ze ook in hun lessen. En het is een heel bijzondere manier. Dus wat gaan ze doen? Ze gaan oevers bekijken. Die moeten ook fotograferen en tekenen. En dan krijg je een aantal vragen om te beantwoorden. Welke weet ik nog niet. Ik maak hem ook mee.
1: Ja.
2: En daarna ga je binnen erover praten. En het blijkt, hun methode, dat je tot hele waardevolle en diepe ervaringen kunt komen.
1: Ze hebben er al ervaring mee dus?
2: Ze hebben ervaring, ja.
1: Moet je een beetje kunnen tekenen dan?
2: Nee, totaal niet.
1: Okay.
2: Totaal niet belangrijk. Nee.
1: Maar wat er dan uitkomt, daar kan je mee verder. Want die workshop, oevers, dat jaarthema van die oevers, dat is ook heel belangrijk. Ja? Dat is ook voor de natuur belangrijk.
2: Ja, zeker. En wat er uitkomt, weet ik niet. Dat is ook het heel spannend.
1: Mm-hmm.
2: Dus mensen, er wordt van gewacht, niet verwacht je kan tekenen, totaal niet. Maar wel dat je open staat, actief meedoet en dat soort dingen.
1: Waar wordt de workshop gegeven?
2: In Delft.
1: Daar zijn oevers zat,
2: ja.
1: Nou, als ik even aan de grachten denk, in Delft tenminste. Maar dat zijn niet de goede oevers, hè?
2: Nee. Dat zijn de, dat noemen we die steile oevers, noemen wij droefoevers.
1: Droefoevers, dat is ook een mooi woord, ja.
2: Neem bijvoorbeeld een klein eendje.
1: Ja.
2: Die zwemt in het water en die komt een oever tegen en die wil het land op. Ja, dat lukt dan niet.
1: Nee.
2: Dan worden wij droevig van, vandaar de naam.
1: Ook vandaar, ja, natuurlijk, ja. Maar er zijn al heel veel oevers die toch natuurlijk zijn en die schuin aflopen naar het water toe en zo.
2: Ja, die zijn het wel, ja. Maar als je de woonwijken kijkt,
1: dan is dat niet.
2: Oei.
1: Mensen die denken, het lijkt me leuk om mee te doen met potlood en telefoon.
2: Nou, dan stel ik voor, ga naar onze website.
1: Mm-hmm.
2: En daar zie je op 16 mei, zie je daar de agenda en dan daar, je moet je opgeven.
1: Ja.
2: Kost ook wat geld en zo, dat soort dingen.
1: Ja, dat staat allemaal op je website en het is tussen 1 en 4, dus je bent 3 uur bezig met potlood en telefoon. En dan weet je daarna heel veel meer over oevers en wat een natuurlijk oever is.
2: Het moet dus wel een eentje zijn met een camerafunctie.
1: Ja, logisch.
2: Gewoon een moderne
1: telefoon. Nou, die zijn er bij bijna iedereen, denk ik.
2: Ja, iedereen dus heeft dat.
1: Dat gaat allemaal wel lukken. Ja. Kijk even op die genoemde website en dan kom je het allemaal tegen en geef je op. Hoeveel mensen kan je hebben?
2: 9.
1: Oh, dus de snel opgeven is
2: je
1: wel.
2: Moet je heel snel opgeven,
1: aanbevolen. Dat gaan de mensen dan doen om te weten hoe het met de oevers allemaal gaat in Delft. Dankjewel voor het gesprek, Geert van Poelgeest.
0: Tot middernacht. De Late Avond.

mooi van Kenny Rogers. This is it. Ja, dat was het voor vandaag. Wel een beetje van toepassing natuurlijk vandaag. Hey, dankjewel voor je gezelschap weer. Bij deze aflevering van de late avond. Maandag is er weer een late avond. Dan zit hier Norbert Ketting. Wederom met prachtige muziek natuurlijk. En fijne onderwerpen om je een beetje bij te praten wat er in de regio gebeurt. Ik wens je voor zo meteen een goede nacht. Weltrusten. Goede wacht. Ik hoop dat je even de tijd vindt om even onze website te bezoeken. www.delateavond.nl of volg ons op Facebook, op X of op LinkedIn. Want daar vind je alle informatie over onze show. Tot de sluit van de show. Glenn Medeiros en Nothing's Gonna Change My Love For You. Mooie nacht.

0: Uit 1991, deze fijne, voor Chris Isaak en Wicked Game. En daarvoor, als eerst in deel 2 van deze Liefde enzovoort vanavond, Paul McCartney en Days We Left Behind. Hoi, ik ben Lex en ik blijf nog een klein uurtje bij jullie met de allermooiste love songs van toen en van nu, hier in het meest romantische programma van de Lage Landen, Liefde enzovoort. Met natuurlijk over een drietal platen. Dan komt het eraan, het liefdeshoroscoop. En dan kom je ook eindelijk te weten hoe het met jouw liefdesleven de komende week is gesteld. Nog heel even geduld. Maar we gaan die tijd wel mooi invullen. Met bijvoorbeeld eentje uit 1973 voor Barry White. I'm gonna love you just a little more, babe. Na filmmuziek, is namelijk afkomstig uit Dirty Dancing. Uit 1987, Patrick Swayze, She's Like the Wind. Een hele fijne avond.
1: Relax Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Een 59-jarige man uit Muidenberg is vrijgesproken van drugsproductie, ondanks een vonnis van een drugslab en MDMA-grondstoffen in een zeecontainer. De rechtbank oordeelde dat het bewijs onrechtmatig was verkregen, omdat controleurs aanvankelijk alleen een bouwkundige keuring uitvoerden op het recreatiegebied waar de spullen werden aangetroffen. Jean-Luc Mélenchon stelt zich kandidaat voor de Franse presidentsverkiezingen van 2027. De 74-jarige linkse politicus deed eerder mee in 2012, 2017 en 2022. Hij is de eerste leider van een grote partij die zijn kandidatuur officieel aankondigt, nu Emmanuel Macron niet herkiesbaar is. De natuurbrand bij Weert en Budel is onder controle verklaard. Het vuur begon donderdag bij een militair oefenterrein en vereiste hulp uit België, Duitsland en Frankrijk. Specialistische teams bestreden nog hotspots. Regen en onweer hielpen onvoldoende, maar het zijn brandmeester is dus inmiddels gegeven. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz benadrukt dat de Verenigde Staten, ondanks spanningen, een sleutelrol blijven spelen binnen de NAVO. Hij reageert op de aangekondigde terugtrekking van Amerikaanse troepen uit Duitsland. Volgens Merz is er geen verband met meningsverschillen over het beleid van Donald Trump. En dan het weer. Vannacht is het wisselend bewolkt met lokaal nog een bui. Het koelt af naar ongeveer 11 graden. Overdag is het bewolkt met soms wat zon en kan er een bui vallen. De middagtemperatuur varieert van 12 graden op de Wadden tot 21 plaatselijk in het oosten en zuidoosten. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Een 59-jarige man uit Muidenberg is vrijgesproken van drugsproductie, ondanks een vonnis van een drugslab en MDMA-grondstoffen in een zeecontainer. De rechtbank oordeelde dat het bewijs onrechtmatig was verkregen, omdat controleurs aanvankelijk alleen een bouwkundige keuring uitvoerden op het recreatiegebied waar de spullen werden aangetroffen. Jean-Luc Mélenchon stelt zich kandidaat voor de Franse presidentsverkiezingen van 2027. De 74-jarige linkse politicus deed eerder mee in 2012, 2017 en 2022. Hij is de eerste leider van een grote partij die zijn kandidatuur officieel aankondigt, nu Emmanuel Macron niet herkiesbaar is. De natuurbrand bij Weert en Budel is onder controle verklaard. Het vuur begon donderdag bij een militair oefenterrein en vereiste hulp uit België, Duitsland en Frankrijk. Specialistische teams bestreden nog hotspots. Regen en onweer hielpen onvoldoende, maar het zijn brandmeester is dus inmiddels gegeven. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz benadrukt dat de Verenigde Staten, ondanks spanningen, een sleutelrol blijven spelen binnen de NAVO. Hij reageert op de aangekondigde terugtrekking van Amerikaanse troepen uit Duitsland. Volgens Merz is er geen verband met meningsverschillen over het beleid van Donald Trump. En dan het weer. Vannacht is het wisselend bewolkt met lokaal nog een bui. Het koelt af naar ongeveer 11 graden. Overdag is het bewolkt met soms wat zon en kan er een bui vallen. De middagtemperatuur varieert van 12 graden op de Wadden tot 21 plaatselijk in het oosten en zuidoosten. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Een 59-jarige man uit Muidenberg is vrijgesproken van drugsproductie, ondanks een vonnis van een drugslab en MDMA-grondstoffen in een zeecontainer. De rechtbank oordeelde dat het bewijs onrechtmatig was verkregen, omdat controleurs aanvankelijk alleen een bouwkundige keuring uitvoerden op het recreatiegebied waar de spullen werden aangetroffen. Jean-Luc Mélenchon stelt zich kandidaat voor de Franse presidentsverkiezingen van 2027. De 74-jarige linkse politicus deed eerder mee in 2012, 2017 en 2022. Hij is de eerste leider van een grote partij die zijn kandidatuur officieel aankondigt, nu Emmanuel Macron niet herkiesbaar is. De natuurbrand bij Weert en Budel is onder controle verklaard. Het vuur begon donderdag bij een militair oefenterrein en vereiste hulp uit België, Duitsland en Frankrijk. Specialistische teams bestreden nog hotspots. Regen en onweer hielpen onvoldoende, maar het zijn brandmeester is dus inmiddels gegeven. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz benadrukt dat de Verenigde Staten, ondanks spanningen, een sleutelrol blijven spelen binnen de NAVO. Hij reageert op de aangekondigde terugtrekking van Amerikaanse troepen uit Duitsland. Volgens Merz is er geen verband met meningsverschillen over het beleid van Donald Trump. En dan het weer. Vannacht is het wisselend bewolkt met lokaal nog een bui. Het koelt af naar ongeveer 11 graden. Overdag is het bewolkt met soms wat zon en kan er een bui vallen. De middagtemperatuur varieert van 12 graden op de Wadden tot 21 plaatselijk in het oosten en zuidoosten. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.